0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Na twee dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad De Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
1: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
4: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
3: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
5: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
3: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
8: Goedemorgen, 7:04. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Termeer en vandaag zit naast mij, voor het eerst, Floris Meijborg. Goedemorgen, Floris.
9: Goedemorgen, Alexander.
8: Goedemorgen. Jouw radiodebuut. Normaal gesproken zit jij een aantal dagen hier tegenover ons als redacteur en vandaag achter de microfoon. Dus ik kan jou als redacteur zeker wel vragen, Floris, waar gaan we het in het nieuws zo meteen over hebben?
9: Een levensechte vliegtuigcabine op Airport Eelden. Leden van Noisia gaan weer muziek samen maken. En het UMCG krijgt fototentoonstelling met portretten van 11 Groningers die anders zijn.
8: Dat en veel meer. Zometeen rond de klok van 19:30 in het Oog Radio Nieuws. Dankjewel, Floris. Wij gaan even kijken naar het verkeer. Op dit moment is het rustig op de Groningse wegen. En ook op het spoor is het rustig. Alle treinen rijden moet je in de richting van Amersfoort. Check dan eventjes je reisplanner. Daar rijden wat minder treinen. Maar voor de rest in het hele land gaat het goed. Dus wij gaan ook maar gauw door. Floris, waar gaan we het zo over hebben?
9: We gaan het hebben over FC Groningen. Die spelen vanavond weer thuis tegen PEC Zwolle in de Euroborg. En dat is het enige, want Hans Hatenboer is weer terug.
8: Ah, natuurlijk, ja, juist. Wat dat allemaal betekent, hoor je zo meteen hier in de Oogochtendshow.
2: De Oogochtendshow.

0: Max en Andy Grammer. The Thing I Love hoorde hier bij het geluid van Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En dat hebben we natuurlijk ook. FC Groningen die speelt vanavond in de Euroborg een thuisduel tegen PEC Zwolle.
2: En de mooie gelegenheid om voor de komende interlandperiode 3 punten te pakken. De FC hervat daarna pas over 3 weken de competitie, omdat het Nederlands elftal 4 interland moet spelen. Een meevaller is het terugkeer van Hans Hatenboer. De verdediger speelde tussen 2014 en 2016 ruim 100 wedstrijden voor de FC. Daarna speelde hij 10 jaar in onder meer Italië en Frankrijk. Zijn terugkeer eerder deze week in Groningen is hem goed bevallen.
3: Goed opgevangen, leuke groep. Jonge groep. Allemaal jonge honden die gaan als de brandweer. Dus zit een goede dynamiek in de groep. Dus nee, ben goed opgevangen.
4: Ja, je hebt ook het idee dat je er zelf ook lekker tussen valt. Dat het een beetje, nou ja, inderdaad als thuiskomen voelt.
3: Jawel, het is veel veranderd natuurlijk in die 10 jaar dat ik ben weg geweest. Er loopt nog wel, dat is meer van de staf en van de medische staf. En nog op de club zelf lopen nog wel mensen rond. Maar van het team, er zit niks meer. En het zijn veel jonge jongens die allemaal in de jeugd speelden toen ik het eerste was. Dus, maar daar pas je goed tussen. Er zijn jongens die komen hier bijna, volgens mij komt de helft hier vandaan. Dus dat is heel makkelijk aanhaken.
4: Ja, want wat heeft ervoor gezorgd dat je hebt gekozen om weer terug naar Groningen te gaan?
3: Ja, hij heeft gewoon te maken. Heel veel factoren. Te lang over nagedacht en er veel mee bezig geweest. Wat een bepaald beeld waar we op zaten wachten, waar we mee bezig zijn geweest. Dat is niet. Is uiteindelijk niet doorgegaan. En dan hoe langer je bent, dat merk je ook wel hoe lekker het is. Ook met familie dichtbij en met de kinderen. En merk je gewoon van. Het is lekker wat je hebt hier. En als deze mogelijkheid er is, dan moet je er ook gewoon gebruik van maken.
2: Jordans Hatenboer wellicht vanavond al te zien op het gras van de Euroborg. Tegenstander PEC Zwolle heeft wat goed te maken tegen de FC, want die gingen vorige week met 0-7 de bietenbrug op tegen Feyenoord. Je hoort trainer Dick Lukien.
5: Nou, PEC heeft laten zien, want die wonnen denk ik een beetje of 3-4 geleden in Heerenveen met 1-2. PEC is een ploeg die het afgelopen zondag heel moeilijk had. En dat had voor een groot gedeelte met Feyenoord te maken, maar ook met PEC. Die hebben daar niet goed genoeg gespeeld. En daar hebben we natuurlijk wel naar gekeken hoe wij daar ook gebruik van kunnen maken. En dat gaan we uiteraard proberen te doen.
0: Omdat FC Groningen te maken heeft met 4 geblesseerde verdedigers, is coach Lukien erg blij met de komst van de ervaren Hans Hatenboer.
5: Ja, je ziet mijn glimlach al verschijnen. Ja, daar ben ik wel geweldig blij mee. Omdat Hans een hartstikke goede verdediger is. Die op heel veel plekken in de achterhoede uit de voeten kan. Maar wat hij ook heeft is ook gewoon leiderschap. Dus dat gekoppeld aan de pure kwaliteiten die hij heeft en de persoon die hij is, ja, maakt hem tot een absolute sterkhouder voor ons. Hij kan op, denk ik, alle 4 de posities achterin uit de voeten. Kan goed centraal achterin spelen, links en rechts. Kan rechtsback spelen, heeft hij uiteraard heel veel gespeeld. Bij Lyon het laatste jaar vooral centraal. En ik denk ook dat hij heel goed linksback kan spelen.
2: Je hoorde trainer Dick Lukien van FC Groningen over de komst van Hans Hatenboer. Het duel tegen PEC Zwolle begint vanavond om 8:00. Bijdrage van Marco Hamaga.
0: Nou, spannend. We gaan het zien. Ga jij heen?
2: Nee, ik ga niet heen. Nee, misschien dus via tv gaan kijken.
0: Oh, leuk. Dat kan natuurlijk ook nog eens. Vanavond tegen PEC Zwolle. We gaan het meemaken. En morgen in Oogsport hoor je haar fijn met alle interviews hoe de wedstrijd is verlopen. Wij gaan verder. Dit is Rockwell. En iemand kijkt toe.

0: Somebody's Watching Me van Rockwell. Ja, ik zeg altijd maar zo, het feit dat je paranoïde bent betekent nog niet dat ze niet achter je aan zitten. Kijk even naar het weer. Vanmorgen schijnt er zo nu en dan een waterig zonnetje en er kan een lokaal buitje vallen. Vanmiddag meer buien met daarbij ook nog een kleine kans op een slag onweer. Het wordt niet erg warm, graadje op 17 bij de matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 5.
1: Twee avonden en nachten afgesloten, dat melden wij van Oognieuws. Een kruising tussen de Rijksstraatweg, Hertlaan en Ruitensteeg in Haren wordt volgende week opnieuw geasfalteerd. Dat betekent dat de kruising tijdelijk wordt afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Ook aanvallen bij Noorderzon, melden diverse media. Vanuit de bosjes bij Noorderzon werd Sietse zonder aanleiding aangevallen door ongeveer 5 mannen. Daarbij liep hij een oogkwetsuur en een zware hersenschudding op. Een uur eerder werd Joram op identieke wijze aangevallen. Hij hield er een dubbele kaakbreuk aan over.
0: Oh, wat naar zeg.
1: Heel vervelend. De universiteit zat fout, dat meldt de rechter. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De RUG heeft een mail gerectificeerd die verstuurd is aan studenten. Hierin werd gesuggereerd dat een docent zich heeft misdragen richting zijn studenten. Als de rectificatie niet zou worden verstuurd, had de universiteit een dwangsom moeten betalen die kon oplopen tot 10.000 euro. Dat oordeelde de rechtbank op 9 september.
0: Jeetje, nou dat is wel een frappant verhaal. Het zal je maar overkomen dat er een mail wordt rondgestuurd met zoiets.
1: Lijkt me heel vervelend.
0: Tot zover het korte nieuws. Hartstikke fijn, Floris. Dankjewel voor deze eerste keer kort nieuws van jou. Dit is in elkaar gezet door onze collega's Berber en Jan. Die zitten tegenover ons. Zijn druk aan het werk met op zoek naar het laatste nieuws. Wij gaan verder met de muziek. Katy Perry en I Kissed a Girl. Een klassieker.

0: trouwens uit 2008 alweer, dit nummer van Katy Perry. Het is inmiddels 10 minuutjes voor 7:30. Het is vrijdag 18 september en er is natuurlijk vandaag weer heel erg veel te doen in de stad. En Floris, waar kunnen we beginnen?
1: We beginnen vandaag om 10 uur tot en met zondag in Martini Plaza. De Reality 2026. Reality 2026 is de grootste en meest sfeervolle LAN-party van Nederland. Honderden gamers uit het hele land komen hier samen voor een weekend vol gaming, gezelligheid en een unieke community waar nieuwe en ervaren deelnemers zich al snel thuis voelen.
0: Leuk. Vanaf 10 uur dus tot en met zondag in de Martini Plaza. Eventjes ik zet je eventjes voor het blok. Weet jij wat LAN betekent?
1: Ik heb wel gegamed, maar ik heb geen idee.
0: Nee, hoef je op de val bij niet te weten. Volgens mij staat het voor Local Access Network.
1: Ook weer wat nieuwsgierigheid.
0: Goed, daar heb je helemaal niks aan. Maar in ieder geval de grote LAN-party dus in Martini Plaza. Vanmiddag om 4 uur bij Huis de Beurs aan het A. Kerkhof. Een open podium. Elke 2 weken is hier een kleinschalig open podium bij de Huis de Beurs. Vooraf aanmelden is niet nodig. Je kunt jezelf gewoon laten horen aan Groningen. Dus vanaf 4 uur aan het A. Kerkhof. Een open podium bij Huis de Beurs.
1: En tot slot om 7:45 in de stad Schouwburg. Beste mensen, bureau Vergezicht. Beste Mensen is een monoloog geïnspireerd door 50 jaar klimaatspeeches. Een actuele voorstelling over bevlogen klimaattaal, rijke verbeelding en arme politiek, gespeeld door Bram Suiker.
0: Nou, dat wordt vast een gezellige bedoeling in de stad Schouwburg om 7:45 dus vanavond. Wil je nou nog meer uitgaanstips? Check dan eventjes groningen.uitloper.nu of kijk na 9 uur op de kabelkant van OogTV. Heb je nou zelf een evenement dat je organiseert? Stuur ons even een mailtje. Dat kan naar ochtendshow@oogradio.nl. En dan gaan wij nu naar dit behoorlijk interessante nummer. Deze man met een lage stem en schingt het refrein.

0: Ploeger, de stadsartiest. My Own Way to Rome hoorde hier bij Oogradio, het geluid van Groningen.
1: Het geluid van Groningen.
2: Dat zei ik ook.
1: Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Floris Meiborg met het nieuws uit Groningen. Groningen Airport Eelde heeft sinds kort een levensecht model van een vliegtuigcabine in de terminal. De zogenoemde mock-up wordt gebruikt door studenten van Airport Campus om vaardigheden te trainen en examens af te leggen. Ook de mbo-opleiding luchtvaartdienstverlener van Noorderpoort maakt gebruik van de cabine. Volgens teammanager Frits Gosman kunnen studenten hierdoor dichterbij komen bij de praktijk en oefenen. De mock-up is daarnaast toegankelijk voor bezoekers van het vliegveld. Zij kunnen kennis maken met het werk van cabinepersoneel en de wereld achter de schermen van de luchtvaart. Het Groningse drum en bass trio Nosia komt weer samen. Dat meldt de band op Facebook. Nick Roos, Martijn van Sonderen en Thijs de Vlieger stopt in 2019 na 20 jaar samen te hebben opgetreden. Ze werkten onder meer samen met Robbie Williams en The Prodigy en traden wereldwijd op. Ook hadden ze hun eigen radioprogramma, Nosia Radio, dat onder meer op Oog Radio te horen was. Na het afscheid gingen de band leden afzonderlijk verder. Dit jaar raakten ze opnieuw met elkaar in gesprek en besloten ze nieuwe muziek te maken. 11 Groningers die te maken hebben met vooroordelen, discriminatie of uitsluiting worden vanaf oktober geportretteerd in het UMCG. De fototentoonstelling Inclusiekaravaan is van 1 tot en met 30 oktober te bekijken. De geportretteerden vormen een diverse groep en vertellen over hun persoonlijke ervaring met uitsluiting, onder meer vanwege afkomst, gender, seksualiteit, beperking of financiële situatie. Met de tentoonstelling willen de initiatiefnemers, waaronder COC Groningen en Drenthe, bewustwording over discriminatie vergroten en vooroordelen verminderen. Groningers kunnen binnenkort een vergadering van de Provinciale Staten bijwonen als gast van een statenlid. Deelnemers krijgen vooraf uitleg over het werk van de staten en de agenda. Daarna kunnen ze vanaf de publieke tribune de vergadering volgen in de historische statenzaal, waar al sinds 1602 wordt vergaderd. Na afloop volgt de rondleiding door het provinciehuis en een lunch met staatsleden. De vergaderingen vinden ongeveer maandelijks plaats op woensdag. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 23 september, 11 november of 16 december. Per vergadering is plaats voor 20 deelnemers. En dan het weer. Vandaag blijft op de meeste plaatsen droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het wordt 90 graden met een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Windkracht 3 tot 4.
0: Hartstikke mooi, Floris. Dankjewel. Gaan we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is rustig. Alle aanvoerswegen staat niks stil in ieder geval. Ook op de doorgaande wegen in de stad is het nog behoorlijk goed te doen. De eerste drukte begint wel een beetje te ontstaan bij de Peters Campus Single. En rondom de A28 bij het voormalige Julianaplein. Ook daar begint de eerste drukte een beetje te komen, voor zover ik kan zien. Op het spoor gaat het voor de rest goed. Moet je naar het westen van het land, rondom Apeldoorn is nog wel wat aan de hand. Check dan even je reisplannen voor de rest. Stap lekker op de trein en je komt er wel, denk ik. Gaan wij gauw verder. Floris, waar gaan we het zo over hebben?
2: We gaan het hebben over het Groninger Museum. We komen namelijk met 4 nieuwe tentoonstellingen.
0: Leuk. Wat dat is en wat dat gaat betekenen, dat hoor je zo meteen allemaal hier in de Oogochtendshow na Bink.
1: Dit is de Oogochtendshow.

0: Never gonna not dance again. Volgens mij betekent dat dat ze niet gaat stoppen met dansen. Ja, zoiets. Dubbele ontkenning. Nou ja, het zal wel.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: We blijven even bij de kunsten. Met een 4 nieuwe tentoonstelling is namelijk komend weekend het eerste grote publieksmoment voor de nieuwe artistieke inrichting van het Groninger Museum.
2: Morgen en zondag zijn er ook workshops, rondleidingen, performances en gesprekken met de kunstenaars die de 4 tentoonstellingen hebben verzorgd. Het Groninger Museum spreekt van een nieuwe artistieke richting. Was dat nodig? Dat vroeg aan artistiek directeur Roos Gortzak.
3: Het was zeker nodig, want toen ik hier directeur werd, was ik ook geroepen om inderdaad het museum weer nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Financieel weerbaar en toekomstbestendig te maken.
4: Is dat dan ook een hele zoektocht om te bedenken van, nou, hoe kunnen we dit museum eigenlijk weer relevant maken?
3: Nou, ik vond het dus ontzettend leuk om te zien dat er zoveel een museum zit dat relevant is voor deze tijd. Dus het was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, want er wordt zoveel gegeven door het Groninger Museum wat past bij deze tijd, dat we daar gewoon mee aan de slag konden.
4: Ja, jullie konden ook veel putten uit het depot natuurlijk, hè? Jullie hebben gewoon gekeken ook van, wat hebben we?
3: Zo is het. We hebben een waanzinnige collectie, 5 eeuwen kunst en geschiedenisobjecten. Dus het was ontzettend leuk om inderdaad daarin te duiken. En dat doen we met hedendaagse kunstenaars die met ons die collectie onderzoeken. En ja, fantastisch.
4: En wat voor vragen stel je dan?
3: Wat voor vragen? Nou, de vraag die nu, of nou, het is niet een vraag, maar meer een thema dat boven alles hangt, is de architect en de huisvrouw. Als een paar, soort van, om dat te onderzoeken. Wie mocht er architect zijn? Wie mag groot denken? Wie denkt klein? Wie zorgt er voor het huis? En die vraag ligt eigenlijk over alles. We hebben bijvoorbeeld hele bijzondere thee- en koffiepiazza, de Tea and Coffee Piazza, voor Alessi ontwikkeld met architecten die dus normaaliter grote gebouwen maakten en dan een klein servies hebben ontwikkeld. Die zie je door het hele gebouw heen verspreid. Dat komt uit onze collectie. En daarnaast hebben we andere kunstenaars die daarmee aan de slag zijn gegaan. Dus er is een tosti ontwikkeld die ook in het café te eten is, maar ook in de tentoonstelling te zien is. Met een kunstenaarsduo dat ook met onze Aziatische keramiek collectie aan de slag is gegaan.
4: Ja, dat is dus eigenlijk ook een beetje een vorm van kleindenken. Hè? Gewoon dicht bij de mensen. En wat is dan grootdenken?
3: De grote actuele maatschappelijke thema's die er natuurlijk leven in de maatschappij, om daarmee aan de slag te gaan. Dus hoezo is het zo dat er nog maar 2% vrouwen in onze collectie zitten, bijvoorbeeld? Wie krijgt de mogelijkheid om te maken? En hoe zorgen we voor de aarde en kunnen we samenleven? Dus dat soort grote vragen die in de maatschappij leven, proberen we dus aan te gaan, te onderzoeken met kunstenaars.
2: Je hoorde Roos Gortzak, artistiek directeur van het Groninger Museum, in een bijdrage van Johannes Rinks. De 10e Groninger Museumdag van morgenavond sluit mooi op de nieuwe tentoonstelling aan.
0: Nou, hartstikke leuk. Ga jij heen?
2: Ik ga niet heen.
0: Nee,
2: jawel?
0: Ik ook niet. Nee, ik ben niet zo dol op het Groninger Museum over het algemeen. Dus mij ga je daar niet gauw zien. Maar mensen, heel veel plezier bij de tentoonstellingen. Wij gaan verder. Dit is Opus. Ja.

0: Life is life.
1: Van Opus, geweldig, goede, leuke plaat. En ik zei net tegen Floris van, ik heb bij deze plaat heb ik altijd meteen de associatie met een of ander biermerk dat een jaar of 10 geleden hier een reclame mee heeft gedaan. En hij begon, nou wat grappig, ik denk meteen aan Maradona, die voor een of ander sportwerk wat heeft gedaan. Dus zo zie je maar weer wat de tijd waarin je op bent gegroeid toch kan doen met je associaties. Hoe dan ook, een ontzettend goed nummer.
2: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
1: Gaan we eventjes naar het lokale nieuws. Onze redacteuren Jan en Berber zijn druk op zoek geweest. En het laatste nieuws in Floris, wat hebben ze gevonden?
3: Bijeenkomst voor jongeren over toekomst en boer. Dat melden wij van Oognieuws. De gemeente Groningen is benieuwd naar de mening van jonge bewoners over het gebied Den Boer. Daarom organiseert zij op 1 oktober samen met jongerenorganisatie Jimmy's een bijeenkomst in de cultuurschuur Boldwijk Den Boer. Tijdens de bijeenkomst zal het onder andere gaan over thema's als wonen, ontmoeten, vrije tijd en de toekomst. Na afloop van de sessie worden de wensen van de jongeren direct met de gemeente gedeeld, zodat kan worden meegenomen in de toekomstplannen en beslissingen rondom Den Boer. Meedoen kan op twee verschillende manieren. Je kunt samen met andere jongeren de sessie voorbereiden of je kunt er op 1 oktober bij zijn. Bijeenkomst is van 7 uur tot 9 uur.
1: Nou, dat klinkt goed, want dat is zeker wel een stem die gehoord moet worden. Dan gaan we naar het omgevingsprogramma van De Nieuwe Held. Daarover berichten wij ook van Oog. Het plan voor de nieuwe woonwijk De Nieuwe Held tussen De Held en Gravenburg ligt ter inzage. De gemeente wil het gebied de komende jaren gaan ontwikkelen met woningen, voorzieningen, groen water en goede bereikbaarheid. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot 28 oktober het plan bekijken en een zienswijze indienen. Daarin kunnen ze aangeven wat ze belangrijk vinden of waar ze problemen zien. De gemeente bekijkt al deze reacties en het kan het plan daarna ook nog gaan aanpassen. Vervolgens gaat het omgevingsprogramma naar het college voor een definitief besluit. Het plan is online en op verschillende gemeentelijke locaties te bekijken. Dus het omgevingsprogramma van De Nieuwe Held. Wil je nou nog meer nieuws? Check onze website oogtv.nl en natuurlijk de Oognieuws app. En dan gaan wij naar een piano met een drop. Dat hoor je niet vaak, hè? Maar hij is er wel. Dit is Magnetic en

0: Als er een bedreiging vormt en een grote van Nederland zou kunnen overspoelen, levert de Noordzee ook veel voordelen op, zoals economische groei, de Rotterdamse haven, biodiversiteit en windenergie. Op 18 en 19 september worden daarop de Noordzeedagen georganiseerd. Dit is geen evenement voor strandliefhebbers, maar een conferentie voor wetenschappers, beleidsmakers en bedrijven.
1: In Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee bespreken zij tijdens allemaal workshops en lezingen verschillende onderwerpen rondom de Noordzee. Daarbij gaat het onder andere over de combinatie van economische activiteiten en bescherming van de natuur. Meer informatie en het programma kun je vinden op noordzeedagen.nl, mocht je het interessant vinden. Maar je kunt natuurlijk zelf ook de bus pakken, lekker naar de Oude Zoog, om daar met de boot naar Schiermonnikoog te gaan, om daar het Noordzeestrand te bezoeken. En lekker te genieten dus van de Noordzee. Ja goed, en waarom ook niet. Het is een hartstikke mooie zee. Ben jij strandganger?
0: Liever een strand dan zwembad.
1: Ja, hè? Ja, precies. Ik vind het ook wel mooi. En dan ga jij dan in de Randstad of ga jij lekker in Noord-Groningen naar het strand?
0: Nou, het liefst gewoon lekker in Frankrijk of Spanje.
1: Ja, dat is natuurlijk wel het allermooiste, hè? Dat is ook wel een... Is dat een Noordzee?
0: Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
1: Nee, ik ook niet. Mijn onderbuikgevoel zegt dat
0: het
1: bij Zeeland ongeveer ophoudt.
0: Ja, ongeveer,
1: ja. Ja, precies. Jan die kijkt mij hier raar aan. Nee, goed, dat zal allemaal wel. Jan, weet jij waar de Noordzee eigenlijk ophoudt? Oh, er wordt even een koptelefoon opgedaan. Ik zet de beste man even voor het blok. Ja, de koptelefoon werkt niet mee. Ja. Jan, weet jij eigenlijk waar de Noordzee ophoudt aan de kust?
2: België? Weet je wat het leukste is? Dat helpt nog niet.
1: Gaat hem niet worden. Laat maar. Ik weet het wel.
2: Ja, bij het strand.
1: Wat?
2: Bij het strand.
1: Ja, jij bent zeker de leukste thuis op de deurkruk na.
2: Nee, want ik ben niet thuis.
1: Oh ja. Hey. Is mij toch nog net eventjes in vertrouwen verteld dat wij hier in de studio een jarige hebben. En dat is Floris Meijborg. Van harte gefeliciteerd, jongeman.
0: Dankjewel.
1: Hoe jong ben je geworden?
0: 27 letters, jong.
1: 27, dat is...
0: Gevaarlijke leeftijd.
1: Dat is in de muziekwereld een gevaarlijke leeftijd, inderdaad.
2: Oh ja, ook dat. Maar is het serieus? Je bent jarig? Dan van harte ook vanaf deze kant.
0: Dankjewel, jongen.
2: Ja, en je komt bij je oogochtendshow werken op je verjaardag.
0: Tuurlijk.
2: Dat alleen al is een risico, hoor.
1: Achter de microfoon op zijn verjaardag. Ja, ik ga natuurlijk dit niet zomaar draaien. Hartstikke leuk. Floris, van harte gefeliciteerd. Ga je nog wat leuks doen voor je verjaardag?
0: Ik ga vanavond een concert van de Beach Boys.
1: Hey, hartstikke mooi.
0: Nou, dat klinkt natuurlijk.
1: Hartstikke goed.
2: Ik las net dat je uitverkocht was hier. Maar je had al een kaartje.
0: Ik heb een kaartje.
1: Oké. Lekker bezig. Wij gaan ondertussen gewoon lekker verder met deze oogochtendshow. Ik moest je toch even voor het blok gooien. Sorry.
0: Snap ik.
1: Zet Jan eventjes uit ondertussen.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
4: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
3: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
5: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
3: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
6: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
7: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Een hele goede morgen. Het is 8:04. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Floris Meiborg. Hele goede morgen.
10: Goedemorgen, Alexander.
9: Goedemorgen. We gaan eens even beginnen met de onderwerpen van het Oog Radio Nieuws.
11: Een levensechte vliegtuigcabine op Airport Eelde. Leden van Noisia gaan weer samen muziek maken. En het UMCG krijgt fototentoonstelling met portretten van 11 Groningers die anders zijn.
9: Zometeen daar meer over rond de klok van 8:30 in het Oog Radio Nieuws. We kijken even naar de situatie op de weg hier in Groningen. In de Groningenstad zijn eigenlijk alle grote doorgaande wegen inmiddels wel goed bereden. Veel doorgaande wegen zijn oranje. Ik ga ze allemaal niet opnoemen. Maar het betekent dat het is lekker druk op de weg. Zoals het lijkt op mijn kaartje. Op het spoor gaat het wel helemaal rustig eraan toe. Er zijn geen opstoppingen en geen treinen uitgevallen. Behalve in het westen van het land, dus ga je die kant op. Check dan eventjes je reisplanner. Maar ik zou gewoon lekker in Groningen blijven, hè? Waarom zou je? Nou ja, goed, ieder zijn eigen hobby. Floris, waar gaan wij het zo meteen over hebben?
11: FC Gun. Leuk. Moeten vanavond in voetballen thuis tegen PEC Zwolle. En dat is niet het enige. Hans Hatenboer is weer terug.
9: Hoppa! Wat en hoe, dat hoor je zo meteen allemaal hier in de Oogochtendshow. Goedemorgen, Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: Gommelin Thijs en Mo en het midden hoorde hier bij het geluid van Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En dat hebben we ook, maar eigenlijk moet ik deze... Ja, mensen. Van FC Groningen, die speelt vanavond namelijk in de Euroborg. Een thuisduel tegen PEC Zwolle.
2: En de mooie gelegenheid om voor de komende interlandpauze 3 punten te pakken. De FC hervat daarna pas over 3 weken de competitie, omdat Nederlands elftal 4 interlands moet spelen. Een meevaller is de terugkeer van Hans Hatenboer. De verdediger speelde tussen 2014 en 2016 ruim 100 wedstrijden voor de FC. Daarna speelde hij 10 jaar lang in onder meer Italië en Frankrijk. Zijn terugkeer eerder deze week in Groningen is hem goed bevallen.
3: Goed opgevangen, leuke groep. Jonge groep. Allemaal jonge honden die gaan als de brandweer. Dus zit een goede dynamiek in de groep. Dus nee, ben goed opgevangen.
4: Ja, je hebt ook het idee dat je er zelf ook lekker tussen valt. Dat het een beetje, nou ja, inderdaad als thuiskomen voelt.
3: Jawel, het is veel veranderd natuurlijk in die 10 jaar dat ik ben weg geweest. Er loopt nog wel, dat is meer van de staf en van de medische staf. En nog op de club zelf lopen nog wel mensen rond. Maar van het team, er zit niks meer. En het zijn veel jonge jongens die allemaal in de jeugd speelden toen ik het eerste was. Dus, maar daar pas je goed tussen. Er zijn jongens die komen hier bijna, volgens mij komt de helft komt hier vandaan. Dus dat is heel makkelijk aanhaken.
4: Ja, want wat heeft ervoor gezorgd dat je hebt gekozen om weer terug naar Groningen te gaan?
3: Ja, hij heeft gewoon te maken. Heel veel factoren. Te lang over nagedacht en er veel mee bezig geweest. Wat een bepaald beeld waar we op zaten wachten, waar we mee bezig zijn geweest. Dat is niet. Is uiteindelijk niet doorgegaan. En dan hoe langer je bent, dat merk je ook wel hoe lekker het is. Ook met familie dichtbij en met de kinderen. En merk je gewoon van. Het is lekker wat je hebt hier. En als deze mogelijkheid er is, dan moet je er ook gewoon gebruik van maken.
2: Hans Hatenboer, wellicht vanavond al te zien op het gras van de Euroborg. Tegenstander PEC Zwolle heeft wat goed te maken, want ze hebben vorige week 0-7 verloren van Feyenoord. Je hoort trainer Dick Lukien.
5: Nou, PEC heeft laten zien, want die wonnen denk ik een beetje of 3-4 geleden in Heerenveen met 1-2. PEC is een ploeg die het afgelopen zondag heel moeilijk had. En dat had voor een groot gedeelte met Feyenoord te maken, maar ook met PEC. Die hebben daar niet goed genoeg gespeeld. En daar hebben we natuurlijk wel naar gekeken hoe wij daar ook gebruik van kunnen maken. En dat gaan we uiteraard proberen te doen.
2: Omdat FC Groningen te maken heeft met 4 geblesseerde verdedigers, is coach Lukien erg blij met de komst van de ervaren Hans Hatenboer.
5: Ja, je ziet mijn glimlach al verschijnen. Ja, daar ben ik wel geweldig blij mee. Omdat Hans een hartstikke goede verdediger is. Die op heel veel plekken in de achterhoede uit de voeten kan. Maar wat hij ook heeft is ook gewoon leiderschap. Dus dat gekoppeld aan de pure kwaliteiten die hij heeft en de persoon die hij is. Ja, maakt hem tot een absolute sterkhouder voor ons. Hij kan op, denk ik, alle 4 de posities achterin uit de voeten. Kan goed centraal achterin spelen, links en rechts. Kan rechtsback spelen, heeft hij uiteraard heel veel gespeeld. Bij Lyon het laatste jaar vooral centraal. En ik denk ook dat hij heel goed linksback kan spelen.
2: Je hoorde trainer Dick Lukien van FC Groningen over de komst van Hans Hatenboer. Het duel tegen PEC Zwolle begint vanavond om 8:00. Een bijdrage van Marco Hammega.
0: Nou, ik ben behoorlijk hoopvol. Als ze met 0-7 onderuit gaan, dan kunnen wij er vast ook wel wat tegen beginnen. Aan de andere kant, ja, we zijn natuurlijk ook niet helemaal Feyenoord. Hè?
2: Nee, dat zijn we zeker niet.
0: Nee, zeker niet. Dus we gaan het zien. Vanavond dus om 8:00 in de Euroborg. FC Groningen tegen PEC Zwolle. En morgen in Oogsport. Vanaf 2:00 hoor je hoe de wedstrijd is verlopen. Met natuurlijk interviews van de coach en spelers achteraf. Gaan wij verder. Destiny's Child. The Jeeps pump this new remix. This is the remix.

0: Yeah. Nou, als je dat zo hoort, had het net de politieke beschouwingen kunnen zijn hier in Nederland. No, no, no, van Destiny's Child hoorde je hier uit 1998 alweer, zodat je je even oud voelt. We gaan even kijken naar het weer. Vanmorgen schijnt er zo nu en dan de zon. Een waterig zonnetje wel, met lokaal een buitje. Dat is vanmorgen ook al een aantal keer gebeurd. Vanmiddag nog weer buien en daarbij ook nog een kleine kans op een slag onweer. Wacht eventjes hoor, ik ga heel eventjes kijken. Ik zit gewoon helemaal het verkeerde weerbericht voor te lezen. Ik ga even opnieuw beginnen. Vind je me daarvan? Het is ook vroeg voor mij. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het wordt 19 graden... bij matige wind uit het westen tot zuidwesten. Windkracht 3 tot 4. Ik dacht al, wat komt dit weerbericht mij bekend voor? Maar dat heb ik gisteren de hele dag voorgelezen. Nou ja, goed. Wij gaan eventjes naar het nieuws opgezocht door onze redacteuren.
1: Mystery pakketjes, een soort grabbelton voor volwassenen. Winkelcentrum Paddepoel in Groningen verwacht dit weekend veel extra bezoekers door een evenement met mysterypakketjes. Bezoekers kopen een pakket zonder te weten wat erin zit en mogen pas na betaling openen. Maar waarom betalen mensen daarvoor?
0: Oh, leuk voor de spanning natuurlijk.
1: Ik denk het ook. Ja. Ja, de vraag, wat zit erin?
0: Ja, precies. Wat zou jij doen als iemand op straat naar je toe zou komen en zou zeggen dollar of mystery box?
1: Mystery box.
0: Altijd een mystery box. Tuurlijk. Sowieso. Leuk, mysterypakketjes dus.
1: Openbare toiletten in de toekomst beter te vinden. Volt heeft woensdag actie gevoerd voor betere bewegwijzering naar openbare toiletten in Groningen, omdat veel mensen de toiletten niet kunnen vinden, terwijl ze er wel zijn. De partij vindt dat fysieke bordjes nodig zijn. Een motie van Volt voor betere wegwijzering werd door bijna alle partijen aangenomen. Alleen de VVD, PVV en Forum van Democratie stemden tegen.
0: Ja, die vinden dat natuurlijk alleen maar gezeik.
1: Die vinden
0: dat
1: niet nodig.
0: Nee.
1: Oud-FC'ers krijgen een warm afscheid. De Euroborg neemt vanavond in de rust van het duel tussen FC Groningen en PEC Zwolle afscheid van 6 oud-spelers. Het gaat om spelers die vorig seizoen nog het groen-witte shirt van FC Groningen droegen. Stijn Racing, Marvin Peersman, Rui Mendes, Younes Taha, Dies Jansen en Fovin Touray. Zij maken een eerronde in de Euroborg.
0: Dat vind ik wel heel charmant hoor. Ik bedoel,
1: leuk is dat hè?
0: Ja, ze hebben je tijd gespeeld en dan krijg je wel even een mooi afscheid.
1: Een beetje waardering verdienen ze ook
0: wel. Dat lijkt mij wel. Nou, deze 6 jongens gunnen wij dat. Een hele fijne afscheidsronde in de Euroborg dus. Vanavond om 8 uur spelen ze tegen PEC Zwolle. Dit nieuws is opgezocht door onze klassieke redacteur Jan. Maar die wijst meteen al naar de gloednieuwe Berber die er tegenover zit. Kersverse bureau-redacteur en die is daarvoor bezig geweest. Waarvoor dank. Gaan wij verder met Somber. En deze muziek is alles behalve somber. Ik word hier vrolijk van. Beetje Beach Boys vibes wel, hè, dit?
1: Lekker, lekker. Ja, heel fijn.
0: De titel is iets minder gezellig. Het heet Homewrecker.

0: word je wel goed vrolijk van. Van deze somber dus. Homewrecker. En het is inmiddels alweer 10 minuutjes voor 8:30. Wij gaan dus gauw door. Het is vrijdag 18 september. En vrijdag betekent dat het weekend voor de deur staat. En daarom gaan we even kijken naar het weekend wat er allemaal te doen is. Floris.
1: We beginnen morgen om 12 uur op de Grote Markt. Dan heb je de Urban Sports Event 2026. Morgen verandert de Grote Markt in stad op de plek om nieuwe urban sports te ontdekken. Kom kijken, probeer het zelf en doe mee met BMX, skateboarden, freerunning, breakdance, 3x3 basketbal, calisthenics, bolren, rollerskaten, longboarden en gravity.
0: Hartstikke leuk. Dus morgen vanaf 12 uur op de Grote Markt. Lekker aan de Urban Sports. Om 7:30 morgen in de Oosterpoort het inmiddels ons welbekende Vice Fest. Internationale topartiesten, spannende ontdekkingen en vele soorten vermaken dwars door elkaar heen. Op Vice Fest komen verschillende droomwerelden samen en clashen ze met elkaar. Een surreële en chaotische ervaring opgezet door de mannen van de Groningse rockband The Vices. En misschien een beetje vreemd, maar wel erg lekker schrijven we hier. In de Oosterpoort morgen om 8:30 dus een Vice Fest. En de volgende ga ik eventjes inleiden. 3, 2. Ja hoor, wat morgen?
1: Om 7:00 in de Oosterpoort 40 Fingers. Het akoestische gitaarkwartet 40 Fingers is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. De Italiaanse internetsensatie weet met hun fingerpicking-stijl moeiteloos verschillende genres te combineren. Van jazz en Latijns-Amerikaanse tot bekende filmmuziek en moderne klassiekers. Het viertal weet alles eigen te maken. Voor meer uitgaanstips, raadpleeg Groningen.uitloper.nu of kijk na 9:00 op de kabelkrant van OogTV. Organiseer zelf een evenement? We horen het graag van je via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl.
0: Leuk, en wij zagen net de 40 Fingers staan en jij sloeg er meteen op aan. Waar ben je ze tegengekomen?
1: Op YouTube. Op YouTube. Verschillende clipjes en natuurlijk hier Social Swing.
0: Ja, geweldig. En we gaan er een heel klein stukje van luisteren. En daarna gaan we ook nog eventjes naar de Beach Boys. Want dat concert is ook nog vanavond en daar ga je ook heen.
1: Zeker.
0: Dat is helemaal jouw muziekrondje.
1: Oh, fantastisch.
0: Lekker.

0: De Beach Boys en I Get Around. En dan gaan wij van California naar Groningen.
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: En om precies te zijn naar Just Ron. Dat is een rapper en woordkunstenaar uit Groningen. En in het dagelijks leven ook nog eens buschauffeur. Ja, je verzint het niet. Zijn nummer Liefde voor het Vak is een hip-hop track over iets wat eigenlijk heel simpel is. Trots zijn op wat je doet. En zoals gezegd, Just Ron is een buschauffeur. En hij bezingt zijn liefde voor het vak.
1: Hoogradio Stadsplaat.
2: Goedemorgen. Hi, welkom. Goeie reis. Bye.

0: Leuk. Nou, ik moet zeggen, zo te horen, ik zou wel eens een keertje bij Just Ron in de bus willen zitten, want hij weet het leuk te maken, deze stadsplaat. En ik moet zeggen, wij hebben hier behoorlijk zitten meeswingen in de studio.
1: Dat is een lekker nummer.
0: Hartstikke lekker nummer. Maar we moeten toch door, hoe lekker de muziek ook is, want het nieuws is ook belangrijk. Het is 8:58. Oh, weet je, dat vertelt Floris straks ook nog wel even.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Floris Meijborg met het nieuws uit Groningen. Groningen Airport Eelde heeft sinds kort een levensecht model van een vliegtuigcabine in de terminal. De zogenoemde mock-up wordt gebruikt door de studenten van Airport Campus om vaardigheden te trainen en examens af te leggen. Ook de mbo-opleiding luchtvaartdienstverlener van Noorderpoort maakt gebruik van de cabine. Volgens teammanager Frits Gosman kunnen studenten hierdoor dichter bij de praktijk leren en oefenen. De mock-up is daarnaast toegankelijk voor bezoekers van het vliegveld. Zij kunnen er kennis maken met het werk van cabinepersoneel en de wereld achter de luchtvaart. Het Groningse drum en bass trio Norcia komt weer samen. Dat meldt de band op Facebook. Nick Roos, Martijn van Sonderen en Thijs de Vlieger stopten in 2019 na 20 jaar samen te hebben opgetreden. Ze werkten onder meer samen met Robbie Williams en The Prodigy en traden wereldwijd op. Ook hadden ze hun eigen radioprogramma Norcia Radio, dat onder meer op Oog Radio te horen was. Na het afscheid ging de bandleden afzonderlijk verder. Dit jaar raakten ze opnieuw met elkaar in gesprek en besloten ze nieuwe muziek te maken. 11 Groningers die te maken hebben met vooroordelen, discriminatie, uitsluiting worden vanaf oktober geportretteerd in het UMCG. De fototentoonstelling Inclusiekaravaan is van 1 tot en met 30 oktober te bekijken. Geportretteerden vormen een diverse groep en vertellen hun persoonlijke ervaring met uitsluiting van onder meer vanwege afkomst, gender, seksualiteit, beperking of financiële situatie. Met de tentoonstelling willen initiatiefnemers, waaronder COC Groningen en Drenthe, bewustwording over discriminatie vergroten en vooroordelen verminderen. Groningers kunnen binnenkort een vergadering van de Provinciale Staten bijwonen als gast van een statenlid. Deelnemers krijgen vooraf uitleg over het werk van de staten en de agenda. Daarna kunnen ze vanaf de publieke tribune de vergadering volgen in de historische statenzaal, waar al sinds 1602 wordt vergaderd. Na afloop volgt een rondleiding door het provinciehuis en een lunch met statenleden. De vergaderingen vinden ongeveer maandelijks plaats op woensdag. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 23 september, 11 november of 16 december. Per vergadering is plaats voor 20 deelnemers. En dan het weer. Vandaag blijft op de meeste plaatsen droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het wordt 90 graden bij matige wind uit westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.
0: Gaan we direct door met de verkeerssituatie. Het is op de Groningse wegen binnen de gemeente is het nog wel behoorlijk druk. Vooral het Julianaplein op dit moment geeft in meerdere richtingen langzaam rijdend verkeer aan. Ook de Parkweg en de afgang daarbij van de Julianaweg is ook erg druk. Bij de Peters Campus Single is de drukte inmiddels weer een beetje opgeheven. En ook in het noorden van de stad rondom Paddepoel. Ook daar zie ik onder andere de Eikenlaan en de weg richting de Ringweg. Ook daar is het druk. Meer plekken ook, maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Op het spoor gaat het wel helemaal lekker in het westen van het land. Daar is het wel een beetje een zooitje inmiddels. Dus moet jij verder dan Schiphol Airport. Check eventjes je reisplanner. Voor de rest ga je er komen. En dat was het wel tot nu toe. Dus dan stel ik voor dat we gauw verder gaan. Waar gaan we het zo meteen eens over hebben, Floris?
3: We gaan het hebben over het Groningen Museum. Die komen namelijk met 4 nieuwe tentoonstellingen.
0: Oh, leuk. Wat en hoe? Dat hoor je allemaal zo.
2: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.
0: Maar eerst Taylor Swift. En ze had het idee dat ze je al kende. I knew it, I knew you.

0: vrouw. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Met 4 nieuwe tentoonstellingen is komend weekend het eerste grote publieksmoment voor de nieuwe artistieke richting van het Groninger Museum.
2: Morgen en zondag zijn er ook workshops, rondleidingen, performances en gesprekken met de kunstenaars die de 4 tentoonstellingen hebben verzorgd. Het Groninger Museum spreekt van een nieuwe artistieke richting. Was dat nodig? Dat vroeg aan artistiek directeur Roos Gortzak.
3: Het was zeker nodig, want toen ik hier directeur werd, was ik ook geroepen om inderdaad het museum weer nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Financieel weerbaar en toekomstbestendig te maken.
4: Is dat dan ook een hele zoektocht om te bedenken van, nou, hoe kunnen we dit museum eigenlijk weer relevant maken?
3: Nou, ik vond het ontzettend leuk om te zien dat er zoveel museum zit dat relevant is voor deze tijd. Dus het was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, want er wordt zoveel gegeven door het Groninger Museum wat past bij deze tijd, dat we daar gewoon mee aan de slag konden.
4: Ja, jullie konden ook veel putten uit het depot natuurlijk, hè? Jullie hebben gewoon gekeken ook van, wat hebben we?
3: Zo is het. We hebben een waanzinnige collectie, 5 eeuwen kunst en geschiedenisobjecten. Dus het was ontzettend leuk om inderdaad daarin te duiken. En dat doen we met hedendaagse kunstenaars die met ons die collectie onderzoeken. En fantastisch.
4: En wat voor vragen stel je dan?
3: Wat voor vragen? Nou, de vraag die nu, of nou, het is niet een vraag, maar meer een thema dat boven alles hangt, is de architect en de huisvrouw. Als een paar, soort van, om dat te onderzoeken. Wie mocht er architect zijn? Wie mag groot denken? Wie denkt klein? Wie zorgt er voor het huis? En die vraag ligt eigenlijk over alles. We hebben bijvoorbeeld hele bijzondere thee- en koffiepiazza, de Tea & Coffee Piazza, voor Alessi ontwikkeld met architecten die dus normaaliter grote gebouwen maakten en dan een klein servies hebben ontwikkeld. Die zie je door het hele gebouw heen verspreid. Dat komt uit onze collectie. En daarnaast hebben we andere kunstenaars die daarmee aan de slag zijn gegaan. Dus er is een tosti ontwikkeld die ook in het café te eten is, maar ook in de tentoonstelling te zien is. Met een kunstenaarsduo dat ook met onze Aziatische keramiek collectie aan de slag is gegaan.
4: Ja, dat is dus eigenlijk ook een beetje een vorm van kleindenken, hè? Gewoon dicht bij de mensen. En wat is dan grootdenken?
3: De grote actuele maatschappelijke thema's die er natuurlijk leven in de maatschappij, om daarmee aan de slag te gaan. Dus hoezo is het zo dat er nog maar 2% vrouwen in onze collectie zitten, bijvoorbeeld. Wie krijgt de mogelijkheid om te maken? En hoe zorgen we voor de aarde en kunnen we samenleven? Dus dat soort grote vragen die in de maatschappij leven, proberen we dus aan te gaan, te onderzoeken met kunstenaars.
2: Je hoorde Roos Gortzak, artistiek directeur van het Groningen Museum, in een bijdrage van Johannes Rieks. De 10e Groningen Museumnacht van morgenavond staat mooi op de nieuwe tentoonstelling aan.
0: Nou ja, interessant. De nieuwe artistieke richting van het Groningen Museum. Ik ben hartstikke benieuwd.
2: Ik ook.
0: We gaan het meemaken. 4 nieuwe tentoonstellingen dus. Dan gaan wij door met de muziek. Dit is Culture Club en Church of the Poison Mind. Of zoals ik het zelf liever noem, Twitter.

0: Club en A Church of the Poison Mind.
1: Opstaan doe je met de Oogochtendshow.
0: Dat zet de klok alweer op bijna 9:15. We gaan nog even voor een laatste keer deze ochtendshow kijken naar het laatste nieuws. Onze redacteurs zijn druk op zoek geweest. En we gaan even beginnen met een serieuze zaak die groot in het nieuws heeft gestaan.
2: Ja, rechtspraak worstelt met uitzonderlijke zaak in Meerstad. Vandaag begint een strafzaak tegen het 15-jarige meisje uit Meerstad. Dat wordt verdacht van de moord op haar beide ouders. Omdat zij minderjarig is, vindt de rechtszaak achter gesloten deuren plaats en wordt weinig informatie openbaar gemaakt. De rechtszaak beslist vandaag tijdens een zitting onder meer of het meisje langer vast blijft zitten. Volgens deskundigen is de zaak uitzonderlijk en ingewikkeld, mede doordat ouders normaal een belangrijke rol hebben in het jeugdstrafrecht. Het is een zeer schrijnende zaak die als rechter bijna nooit tegenkomt in je carrière. Aldus docent strafrecht Esther Post van de Rug.
0: Nou, en ik denk dat je daar ook maar blij om mag zijn ook, dat dit soort dingen niet vaker voorkomen. Het heeft groot in het nieuws gestaan. Je hoort het Floris net al zeggen, het is natuurlijk het jeugdrecht. Dus we zullen er niet heel veel van te horen krijgen. Maar in ieder geval de vordering van de rechtszaak vermoed ik wel in de loop van de dag. Gaan we toch nog even proberen de energie een beetje omhoog te doen. Een nieuw festival in de Oosterpoort. Dat moet kinderen warm gaan maken voor Gronings en het Drents. Een balletje trappen met FC Groningen, meezingen met TikTok Tammo of op avontuur tijdens de speurtocht. Zaterdag volgende week 26 september vindt in Groningen voor het eerst het gratis Mooi Festival plaats. Speciaal voor kinderen. Het festival wil kinderen op een leuke manier kennis laten maken met het Gronings en het Drents. Er zijn verschillende activiteiten. Denk aan muziek, theater, sport, spelletjes en een speurtocht. De organisatoren vinden het belangrijk dat jongere generaties de streektaal leren kennen en blijven gebruiken. Zo hopen ze de taal, cultuur en identiteit van de regio te behouden voor de toekomst. Ja, dat lijkt mij ook hartstikke mooi en belangrijk. Persoonlijk vraagje, Floris. Kom je uit Groningen?
2: Ik kom uit Groningen, uit Veendam.
0: Uit Veendam, mooi. Nou, dan zul je toch wel een beetje Gronings spreken, of niet?
2: Eigenlijk alleen in de kantine van onze voetbalclub.
0: Ja, ja,
2: verder niet.
0: Snap ik. Nee, dat is toch bij heel veel jongeren. Ik zelf ook doe dat eigenlijk bijna niet. Met oudere mensen probeer ik het nog wel eens. Er komen nog wel eens Groningstalige klanken uit bij mij.
2: Beetje knauw is dat.
0: Beetje knauw, ja, mooi. Ja, nee, snap ik. Hartstikke goed, man. Ja, gaan we doen, man. Hartstikke mooi. Maar daar houdt het ook wel een beetje bij op. Maar goed, het Groningse Mooi Festival. Dus volgende week zaterdag kunnen wij misschien nog wel wat van leren, Floris.
2: Leuk. Ik hoop echt dat de taal blijft ook, hoor.
0: Dat hoop ik ook. Ja, absoluut. Wat dat betreft doen ze dat in Twente wel heel erg goed. Daar zijn echt hartstikke veel mensen die nog Twents spreken. Dat vind ik hartstikke leuk. En dat is ook een leuke taal, hè? Dan kun je altijd horen. Als mensen uit Twente komen, dan komt dat bekend voor. Verder, Nicki Minaj en JB.

0: Beauty and the Beat. En dat zet de klok op 12 minuutjes voor 9. Deze oogochtendshow zit er bijna op, maar niet voordat wij het natuurlijk hebben gehad over het weer. Normaal gesproken hebben wij Johan Kamphuis aan de telefoon hangen, maar die is er deze week, vandaag dus eigenlijk nog, nog eventjes niet bij. Dus wij gaan het even proberen van hem over te nemen. Het weer. Na een grijze dag met hier en daar een bui heeft Groningen de komende dagen meer kans op zonneschijn. Volgens oogweerman Johan Kamphuis gaan we wisselvallig weekend tegemoet met een rijke diversiteit aan weersomstandigheden.
1: En vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het wordt 90 graden bij een matige wind uit westen tot zuidwesten met windkracht 3 tot 4. In de nacht volgt er wat lichte regen bij 14 graden. En dan morgen is het overwegend bewolkt en valt er zo nu en dan lichte regen. Er wordt milde lucht aangevoerd en de maximumtemperatuur schommelt op 19 graden. Zondag neemt de kans op neerslag toe. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het wordt 18 graden. Op beide dagen staat er matige wind uit westelijke richtingen met windkracht 4.
0: Ja, en na het weekend dan breidt een hoge drukgebied vanuit Bretagne zich uit naar onze omgeving. De kans op neerslag neemt dan snel af en de wind gaat na maandag lekker weer aan de ketting. Maar de rol van de zon is vooralsnog onzeker, oftewel het kan nog wel een beetje bewolkt worden. We gaan het allemaal meemaken. Hou het weerbericht in de gaten op onze website oogtv.nl/hetweer. Daar updaten wij dat elke dag, dan weet je waar je aan toe bent. Dus nou, dit weekend wordt het nog wel aardig voetbalweer. Moet jij nog voetballen dit weekend, Floris?
1: Mijn team wel, ik ben geblesseerd helaas.
0: Ah, oh, wat jammer. Ja. Nee, dat gaat. Ga je wel kijken? Of,
1: uiteraard, trouwe fan.
0: Heel goed. En de derde helft, daar sta je wel in de starting 11, denk ik.
1: We hebben een uitwedstrijd, dus ik denk niet dat er echt een derde helft zal plaatsvinden.
0: Nee. Nou ja, goed. Laat het zo zeggen, in de bus kun je ook een drankje doen.
1: Dat is waar.
0: Hartstikke leuk. Wij gaan nog eventjes verder met de muziek, zoals je dat natuurlijk wel gewend bent op de radio. Deze oogochtendshow zit er bijna op, maar niet voordat we hebben geluisterd naar Snow Patrol en Shut Your Eyes hier bij het geluid van Groningen.

0: Ja, shut your eyes. Dat kan helemaal goed, want je luistert gewoon lekker naar de radio. Maar deze hoogochtendshow, die zit er helaas al wel weer bijna op. Het is 9:06, de ochtendshow van 18 september. Wat gaat het hard, hè? 18 september alweer, my god. We hebben veel besproken. Waar hebben we het over gehad, onder andere?
1: FC Groningen, die spelen vanavond thuis tegen PEC Zwolle in de Euroborg. En dat is niet het enige. Hans Hatenboer, de verloren zoon, is weer terug.
0: Hey.
1: En daarnaast heeft het Groningen Museum gemeld dat ze met 4 nieuwe tentoonstellingen komen dit weekend.
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja, de nieuwe richting van het Groningen Museum, zoals ze het noemen. Dus ben jij geïnteresseerd, kom daar ook dus vooral naar kijken. En vanavond natuurlijk FC Groningen tegen PEC Zwolle. Ik ben hartstikke benieuwd. Durf jij een voorspellingje te doen, Floris?
1: Ik ga voor een stabiele 2-0-overwinning voor Groningen.
0: Hartstikke goed. Ik had 2-1 in gedachten. Ik denk, we gunnen de Zwollenaren ook nog wat, hè? Zo'n end, een uur rijden.
1: Ja, ze hadden vorige week moeite bij scoren, dus ik denk niet dat het erin zit.
0: Nee, hè? Nee. Nou, dat zou voor ons al wel weer gunstig zijn. Laten we het hopen. Nou ja, daarnaast, Floris, ik ga toch nog een keer zeggen, ben je ook nog jarig vandaag? Ga je nog wat leuks doen voor je verjaardag?
1: Ik ga dus vanavond naar een concert van de Beach Boys Best No Support.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja. Nou, dat klinkt als een mooie besteding van je verjaardag.
1: Zeker.
0: Ik wens jou heel veel plezier met je 27e jaar. Het is wel een gevaarlijk jaar, moet je een beetje oppassen.
1: Pluf van 27.
0: Precies.
1: Ik ga goed opletten.
0: Ja, maar daar ga jij niet bij horen. Daar ben je veel te cool voor. Heel goed. Hey, Floris, dit was ook jouw primeur trouwens. Hartstikke dank daarvoor. Ook niet de enige met een primeur. Tegenover ons zit ook nog Berber. Die zit naast Jan, de bureau-redacteur. Ik zet gewoon even de microfoon aan, hoor. Berber, je hebt het vanmorgen ook voor het eerst bij ons aan de slag geweest.
2: Ja.
0: Ging het een beetje goed?
2: Ja, volgens mij wel. Ja, dat hebben jullie gehoord, denk ik.
0: Volgens ons ook. Het zag er allemaal hartstikke goed uit. Jan die veegt nog even het zweet van zijn voorhoofd. Maar hartstikke bedankt, Berber. Ik hoop dat we vaker met je gaan werken.
2: Ja, vast.
0: Hartstikke mooi. En dan zou ik zeggen, voor iedereen hier en thuis, een hele fijne dag. En ja, ik weet niet of jij weet wat wij altijd zeggen aan het einde van de show.
1: Zeker.
0: Ja, gaan we dat doen. Komt-ie.
1: Dikke doei.
0: Doei.

0: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
1: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
4: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
3: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
5: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
3: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: scoort een levensecht model van een vliegtuigcabine in een terminal. De zogenoemde mock-up wordt gebruikt door studenten van Airport Campus om vaardigheden te trainen en examens af te leggen. Ook de MBO-opleiding luchtvaartdienstverlener van Noorderpoort maakt gebruik van de cabine. Volgens teammanager Frits Gosman kunnen studenten hierdoor dichter bij de praktijk leren en oefenen. De mock-up is daarnaast toegankelijk voor bezoekers van het vliegveld. Zij kunnen er kennis maken met het werk van cabinepersoneel en de wereld achter de schermen van de luchtvaart. Het Groningse drum en bass trio Noisia komt weer samen. Dat meldt de band op Facebook. Nick Roos, Martijn van Sonderen en Thijs de Vlieger stopten in 2019 na 20 jaar samen te hebben opgetreden. Ze werkten onder meer samen met Robbie Williams en The Prodigy en traden wereldwijd op. Ook hadden ze een eigen radioprogramma, Noisia Radio, dat onder meer op Radio Oog te horen was. Na afscheid gingen de bandleden afzonderlijk verder. Dit jaar raakten ze opnieuw met elkaar in gesprek en besloten ze nieuwe muziek te maken. 11 Groningers die te maken hebben met vooroordelen, discriminatie of uitsluiting worden vanaf oktober geportretteerd in het UMCG. De fototentoonstelling Inclusiekaravaan is van 1 tot en met 30 oktober te bekijken. De geportretteerden vormen een diverse groep en vertellen over hun persoonlijke ervaring met uitsluiting onder meer vanwege afkomst, gender, seksualiteit, beperking of financiële situatie. Met de tentoonstelling willen initiatiefnemers, waaronder COC Groningen en Drenthe, bewustwording over discriminatie vergroten en vooroordelen verminderen. Groningers kunnen binnenkort een vergadering van de Provinciale Staten bijwonen als gast van een statenlid. Deelnemers krijgen vooraf uitleg over het werk van de Staten en de agenda. Daarna kunnen ze vanaf de publieke tribune de vergadering volgen in de historische Statenzaal, waar sinds 1602 wordt vergaderd. Na afloop volgt een rondleiding door het provinciehuis en een lunch met statenleden. De vergaderingen vinden ongeveer maandelijks plaats op woensdag. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 23 september, 11 november en 16 december. Per vergadering is plaats voor 20 deelnemers. En dan het weer. Vandaag blijft op de meeste plaatsen droog. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en er wordt 19 graden bij matige wind uit westen tot zuidwesten, van windkracht 3 tot 4. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen. Oog.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Floris Meiborg met het nieuws uit Groningen. Groningen Airport Eelde heeft sinds kort een levensecht model van een vliegtuigcabine in een terminal. De zogenoemde mock-up wordt gebruikt door studenten van Airport Campus om vaardigheden te trainen en examens af te leggen. Ook de MBO-opleiding luchtvaartdienstverlener van Noorderpoort maakt gebruik van de cabine. Volgens teammanager Frits Gosman kunnen studenten hierdoor dichter bij de praktijk leren en oefenen. De mock-up is daarnaast toegankelijk voor bezoekers van het vliegveld. Zij kunnen er kennis maken met het werk van cabinepersoneel en de wereld achter de schermen van de luchtvaart. Het Groningse drum en bass trio Noisia komt weer samen. Dat meldt de band op Facebook. Nick Roos, Martijn van Sonderen en Thijs de Vlieger stopten in 2019 na 20 jaar samen te hebben opgetreden. Ze werkten onder meer samen met Robbie Williams en The Prodigy en traden wereldwijd op. Ook hadden ze een eigen radioprogramma, Noisia Radio, dat onder meer op Radio Oog te horen was. Na het afscheid gingen de bandleden afzonderlijk verder. Dit jaar raakten ze opnieuw met elkaar in gesprek en besloten nieuwe muziek te maken. 11 Groningers die te maken hebben met vooroordelen, discriminatie of uitsluiting worden vanaf oktober geportretteerd in het UMCG. De fototentoonstelling Inclusiekaravaan is van 1 tot en met 30 oktober te bekijken. De geportretteerden vormen diverse groepen en vertellen over hun persoonlijke ervaring met uitsluiting onder meer vanwege afkomst, gender, seksualiteit, beperking of financiële situatie. Met de tentoonstelling willen initiatiefnemers, waaronder COC Groningen en Drenthe, bewustwording over discriminatie vergroten en vooroordelen verminderen. Groningers kunnen binnenkort een vergadering van de Provinciale Staten bijwonen als gast van een statenlid. Deelnemers krijgen vooraf uitleg over het werk van de Staten en de agenda. Daarna kunnen ze vanaf de publieke tribune de vergadering volgen in de historische Statenzaal, waar sinds 1602 wordt vergaderd. Na afloop volgt een rondleiding door het provinciehuis en een lunch met statenleden. De vergaderingen vinden ongeveer maandelijk plaats op woensdag. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 23 september, 11 november en 16 december. Per vergadering is plaats voor 20 deelnemers. En dan het weer. Vandaag blijft op de meeste plaatsen droog. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het wordt 19 graden... bij matige wind uit westen tot zuidwesten, van windkracht 3 tot 4. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
5: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Hello? Major Tom? Are you there?
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Floris Meiborg met het nieuws uit Groningen. Groningen Airport Eelde heeft sinds kort een levensecht model van een vliegtuigcabine in een terminal. De zogenoemde mock-up wordt gebruikt door studenten van Airport Campus om vaardigheden te trainen en examens af te leggen. Ook de MBO-opleiding luchtvaartdienstverlener van Noorderpoort maakt gebruik van de cabine. Volgens teammanager Frits Gosman kunnen studenten hierdoor dichter bij de praktijk leren en oefenen. De mock-up is daarnaast toegankelijk voor bezoekers van het vliegveld. Zij kunnen er kennis maken met het werk van cabinepersoneel en de wereld achter de schermen van de luchtvaart. Het Groningse drum en bass trio Noisha komt weer samen. Dat meldt de band op Facebook. Nick Roos, Martijn van Sonderen en Thijs de Vlieger stopten in 2019 na 20 jaar samen te hebben opgetreden. Ze werkten onder meer samen met Robbie Williams en The Prodigy en traden wereldwijd op. Ook hadden ze een eigen radioprogramma, Noisha Radio, dat onder meer op Radio Oog te horen was. Na het afscheid gingen de bandleden afzonderlijk verder. Dit jaar raakten ze opnieuw met elkaar in gesprek en besloten nieuwe muziek te maken. 11 Groningers die te maken hebben met vooroordelen, discriminatie of uitsluiting worden vanaf oktober geportretteerd in het UMCG. De fototentoonstelling Inclusiekaravaan is van 1 tot en met 30 oktober te bekijken. De geportretteerden vormen diverse groepen en vertellen over hun persoonlijke ervaring met uitsluiting onder meer vanwege afkomst, gender, seksualiteit, beperking of financiële situatie. Met de tentoonstelling willen initiatiefnemers, waaronder COC Groningen en Drenthe, bewustwording over discriminatie vergroten en vooroordelen verminderen. Groningers kunnen binnenkort een vergadering van de Provinciale Staten bijwonen als gast van een statenlid. Deelnemers krijgen vooraf uitleg over het werk van de Staten en de agenda. Daarna kunnen ze vanaf de publieke tribune de vergadering volgen in de historische Statenzaal, waar sinds 1602 wordt vergaderd. Na afloop volgt een rondleiding door het provinciehuis en een lunch met statenleden. De vergaderingen vinden ongeveer maandelijks plaats op woensdag. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 23 september, 11 november en 16 december. Per vergadering is plaats voor 20 deelnemers. En dan het weer. Vandaag blijft op de meeste plaatsen droog. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het wordt 19 graden... bij matige wind uit westen tot zuidwesten, van windkracht 3 tot 4. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
1: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Oog Radio.
1: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het is weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
4: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang. De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Blokhut of tuinmeubel... De4keien.nl.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen blijft de startjespas zelf beheren met een eigen digitaal systeem. Dit systeem werd ontwikkeld nadat eerdere leveranciers failliet gingen en het oude systeem niet meer goed werkte. Sinds februari werkt het nieuwe systeem volledig en is het volgens de gemeente goedkoper en op sommige punten beter dan het oude systeem. En daarom stopt de gemeente met het onderzoek naar een externe leverancier. De komende tijd wordt het systeem verder uitgebreid. Er komt onder andere een digitale startjespas voor op de smartphone. En er wordt voor gezorgd dat de pas weer volledig online aan te vragen is. Nout, 12 jaar uit Haren en Maria, 9 uit Groningen, staat morgen in de Nederlandse finale van het Junior Songfestival. Twee jonge talenten behoren tot de 4 acts die dit jaar kans maken om Nederland te vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival. Nout is onderdeel van de crossover en staat samen met Benjamin, Sage, Lee, Caitlin en Zoe op het podium met het nummer Crossover. De boodschap is dat we allemaal op elkaar lijken. Maria doet mee als soliste en treedt op met haar nummer Stronger Together. Het liedje gaat over dat we allemaal wel wat liever kunnen doen tegen elkaar. De finale vindt plaats in Rotterdam en is morgen vanaf 6:40 te zien bij Avrotos op NPO Zapp. Het 15-jarig meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat besloot de rechtbank in Groningen vanochtend. Het OM laat verder weten dat uit onderzoek blijkt dat er geen andere personen bij het delict betrokken waren. Ook is volgens het OM niet gebleken dat een zogenoemde komgroep een rol speelde. Dit zijn sadistische online netwerken op platforms zoals Discord en Telegram. Waarin mensen, vaak minderjarigen, soms onder druk extreem gewelddadige video's en afbeeldingen delen. Sinds haar arrestatie zit het meisje in een jeugdgevangenis. De rechtbank behandelde de zaak vandaag nog niet inhoudelijk. De volgende voorbereidende zitting vindt in december plaats. En de rechtbank verwacht de zaak in de eerste helft van 2027 inhoudelijk te behandelen. Ook de komende zitting vindt achter gesloten deuren plaats, omdat de verdachte minderjarig is. Kinderen kunnen volgende week zaterdag kennis maken met het Gronings en Drents door verschillende activiteiten tijdens het gratis Mooi Festival in de Oosterpoort. Het Mooi Festival richt zich op gezinnen, scholen, grootouders en anderen die geïnteresseerd zijn in de talen en verhalen van Noord-Nederland. Het festival duurt van 1:00 's middags tot 5:00 en is gratis toegankelijk. Voor het bestellen van tickets geldt wel €2,50 aan transactiekosten. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt met af en toe een beetje zon. Lokaal is er kans op wat regen. Het is 17 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4. In de nacht ligt de minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt en valt er zo nu en dan lichte regen. De maximumtemperatuur schommelt rond de 19 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into...

0: vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
1: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Elke vrijdagmiddag van 3 tot 4. De leukste muziek afgewisseld met een gezonde dosis Merlijn. Je hoort het allemaal bij Met Merlijn in de Middag.
6: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Met Merlijn in de Middag. Ik ben Merlijn en van 3 tot 4 ga ik veel muziek draaien, afgewisseld met de kooktip van de week met Chef Dennis. Ook behandelen we de klaag van vandaag. Want wat vinden Groningers eigenlijk van muggen? Je komt er dit uur allemaal achter, maar eerst trap het uur af met Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
2: Oog Radio.

0: En dat was Olivia Dean met A Man I Need. En we zijn aangekomen bij Prakkie voor een Prikkie. Want je hebt het vast wel gezien, de boodschappen die zijn bijna onbetaalbaar geworden. En daarom vind ik het belangrijk dat er betaalbare maaltijden blijven bestaan. Nou moet ik zeggen dat ik er de ballen verstand van heb. Daarom spreek ik elke week met chefkok Dennis Nolle over betaalbare recepten die eenvoudig te maken zijn. Goedemiddag Dennis.
1: Ja, goedemiddag. Wat, zijn we weer.
0: Ja, goed dat je er weer bent. Wat heb je deze week voor ons bedacht?
1: Nou, ik dacht, we hebben het altijd over maaltijden in de avond meestal. Ik dacht, we doen vandaag eens een keer een lekkere hippe lunch, dacht ik.
0: Oké, en wat is het?
1: We gaan een wrap maken.
0: It's a wrap?
1: It's a wrap. Die gaan we vullen met lekkere kikkererwten en met avocado en lekker een beetje groentes en yoghurtsaus. En dat is hartstikke hip. En ook best gezond. Ja, zeker.
0: En voor hoeveel geld zou je dit recept bij elkaar kunnen verzamelen?
1: Ja, met een beetje mazzel heb je het voor €2,75 per persoon.
0: Zo, dat zijn prijzen.
1: Daar dacht ik. Het ligt een beetje aan hoe de avocadoprijs is, maar het zou kunnen.
0: Als ze in de aanbieding zijn, dan kan je misschien zelfs nog goedkoper...
1: Nou ja, dat bedoel ik, hè. Kijk, want in die wrap gaat natuurlijk wat kikkererwten. En dat komt gewoon natuurlijk uit de blik. En die zijn niet al te duur. En die zijn lekker lang houdbaar en gezond. Heel gezond. En als je die kikkererwten dan een beetje afspoelt en goed droog maakt... kun je ze dus ook nog lekker een beetje opbakken met wat paprikapoeder en komijn en een beetje tijm. Ja, dat zijn vaak wel dingetjes die je wel in de kast hebt liggen. Vooral komijn en paprikapoeder bij elkaar. Dat is een hele goede combinatie, smaakcombinatie. En dan even lekker bakken, zodat het een beetje crispy wordt, hè. En dan, als je dan wraps gaat nemen, neem dan gewoon volkoren wraps, hè. Want dan heeft je lichaam er ook nog wat aan. En dan doe je een avocadootje bij en wat een beetje yoghurt, Griekse yoghurt, hè. Die is al lekker dik. En dan doen we daar een beetje frisse limoen bij met een beetje gemengde slaap. Nou ja, en dan als je die wrap gaat gebruiken en als je wilt iets eten, moet je die wrap eerst even bakken. Gewoon droog in een droge koekenpan, want alle wraps die je koopt in de winkel zijn rauw. Dat weet waarschijnlijk niemand.
0: Nee, dat wist ik ook niet.
1: Maar het is wel zo. Ja, dus zoek je grootste koekenpan op en dan daar zo'n wrapje. En dat gaat echt snel. Dus dan moet je ook wel een beetje bijblijven dat die niet aanfikken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan, doe je die kikkererwten erin en rooi het lekker op. En doe je eigenlijk alles erin wat lekker is. Ja, super gezond. Lekker hip ook, hè. Wraps zijn altijd wel lekker snel ook om mee te nemen, bijvoorbeeld. Naar college of iets dergelijks.
0: En hoe snel denk je dat je dit gerecht klaar kan hebben?
1: Nou ja, kijk, het hoeft natuurlijk niet super snel, maar binnen een kwartier kun je dat voor elkaar fixen natuurlijk.
0: Kijk, een lekker voedzame maaltijd binnen een kwartiertje voor een goedkope prijs. Nou, beter gaan we het niet krijgen, denk ik.
1: Ja. Hey, en ik heb dat recept ook voor je op mijn site staan, hè?
0: Ja. Dus je kan dit gewoon teruglezen op denniscookingplace.nl, als ik het goed heb.
1: Juist.
0: Helemaal goed. Daar kan je het nog rustig verder teruglezen. Dennis, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En we spreken elkaar volgende week weer.
1: Hartstikke leuk, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Hoi, hoi.
2: Hey. I'm all grown up, man.

0: En dat was Mac Miller met het nummer Hey. En hij wil doorzingen, maar dat mag niet. Want hij moet eventjes zijn mond houden, want het is tijd voor Meester Merlijn.
1: Waarom krijgt een vis nooit zwemrimpels?
0: Dat is een uitstekende vraag en ik heb het even voor je uitgezocht. Want dat zijn eigenlijk meerdere redenen. Want, nou ja, vissen die hebben natuurlijk schubben en slijm. Klinkt wel een beetje nasty, maar ja, ze hebben dus slijm. Maar, en schubben dus. En daarvoor zorgt het dat ze geen rimpels krijgen. Ook blijven vissen groeien. Dus ook op latere leeftijd blijven ze doorgroeien. Waardoor ook de huid mee blijft groeien. Waardoor ze ook geen rimpels hebben. En je hebt onder water natuurlijk geen opwaartse druk. Want je hebt daar geen zwaartekracht. Waardoor ja, het gewicht van de vis beter verdeeld is. Waardoor het niet helemaal naar beneden zakt. Ja, dat zijn eigenlijk een aantal redenen waarom vissen geen rimpels hebben. Volgende week is er een nieuwe Meester Merlijn. En dan ga ik weer allemaal dingen voor je uitzoeken. Maar we gaan eerst luisteren naar Rem met Shiny Happy People.

En dat was Shiny Happy People. Elke week neem ik je mee in iets wat ik in de afgelopen tijd heb meegemaakt. En ik maak nogal vreemde dingen mee, dus blijf vooral luisteren. Ik vond het echt bizar hoe lastig dit was. Ik zit sinds een paar maanden weer op voetbal. En de laatste wedstrijd die ik daarvoor had gespeeld is inmiddels al een aantal jaar geleden. Nu zijn er een aantal dingen veranderd. Het eerste, ik ben eindelijk oud genoeg om een biertje te halen in de kantine. En ten tweede, de spelregel bewijzen. Zoals ik al zei, had ik dus heel lang op voetbal gezeten. En ook kijk ik wekelijks voetbal. Maar welke vragen ik hier kreeg, dat sloeg echt alles. Ik kreeg vragen alsof ze mij verwachten dat ik de Champions League finale ga vlaggen. Zo lastig dat ze waren. Maar ook echt absurde situaties die ook nooit voorkomen. Eén vraag was, een speler spuugt in het gezicht van de tegenstander. Wat doe je? En bij sommige vragen had je dan een video met 15 pixels... waarin je moest achterhalen of iets een overtreding was of niet. Dus ben jij nog van plan om op voetbal te gaan binnenkort? Probeer dan in de huid van Makkeli te kruipen, want je gaat het nog erg lastig krijgen. Wij gaan luisteren naar Fleetwood Mac met Gypsy.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Waterbedrijf Groningen wil dat er snel een verbod komt op PFAS. De stoffen waaronder TFA worden steeds vaker aangetroffen in bronnen voor drinkwater. Het kraanwater in Groningen is op dit moment nog veilig en voldoet aan de wettelijke normen. Het waterbedrijf maakt zich vooral zorgen over de toekomst. PFAS breekt nauwelijks af en is moeilijk en duur uit water te verwijderen. En daarom pleit Groningen ervoor om de vervuiling bij de bron aan te pakken en PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk te stoppen. Op de Noordelijke Ringweg N370 tussen knooppunt Boterdiep en de afslag naar de Bedemerweg is vanmiddag een wiel losgeraakt van een aanhanger achter een personenauto. Hoewel het wiel losbrak terwijl de auto en aanhanger op volle snelheid waren, raakte wonderwel niemand gewond. Het wiel kwam uiteindelijk tussen de eerste rijstrook en de middenberm terecht en is inmiddels verwijderd. Met de politie wachtte de eigenaar volgens op afsleep van de aanhanger. De gemeente Groningen blijft de Stadjerspas zelf beheren met een eigen digitaal systeem. Dit systeem werd ontwikkeld nadat eerdere leveranciers failliet gingen en het oude systeem niet meer goed werkte. Sinds februari werkt het nieuwe systeem volledig en is het volgens de gemeente goedkoper en op sommige punten beter dan het oude systeem. En daarom stopt de gemeente met het onderzoek naar een externe leverancier. De komende tijd wordt het systeem verder uitgebreid. Komt onder andere een digitale starterspas voor op de smartphone en er wordt voor gezorgd dat de pas weer volledig online aan te vragen is. Nout, 12 jaar oud uit Haren en Maria, 9 jaar oud uit Groningen, staan morgen in de Nederlandse finale van het Junior Songfestival. De twee jonge talenten behoren tot de 4 acts die dit jaar kans maken om Nederland te vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival. Nou, het is onderdeel van de crossovers en staat samen met Benjamin, Sage, Lee, Caitlin en Zoe op het podium met het nummer Crossover. De boodschap is dat we allemaal op elkaar lijken. Maria doet mee als soliste en treedt op met haar nummer Stronger Together. Het liedje gaat over dat we allemaal wel wat liever kunnen doen tegen elkaar. De finale vindt plaats in Rotterdam en is morgen vanaf 7 te zien bij Avrotros op NPO Zapp. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en lokaal is er kans op wat regen. Het is 17 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4. In de nacht ligt de minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt en valt er zo nu en dan lichte regen. De maximumtemperatuur schommelt rond de 19 graden. Dit was toch Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
2: Rian, jij wordt vriendelijk bedankt.
1: Graag gedaan.
2: En wij gaan door naar Maroon 5 met Sunday Morning.
0: Het geluid van Groningen.

0: En dat was Maroon 5 met Sunday Morning.
1: Waar gaat Merlijn dit weekend happen en stappen?
0: Dit weekend is er weer een hoop te doen in Groningen, waaronder het volgende. Er is de Open Museumnacht. Wil je nou al te graag naar een museum, maar heb je daar te weinig tijd voor door de week? Dan heb ik goed nieuws voor je, want morgen kan je in de avond naar het museum. Tijdens de Groninger Museumnacht bezoek je met één ticket maar liefst 7 musea op 6 locaties. Aan het begin van de Groninger Museumnacht wissel je jouw ticket in voor een polsbandje waarmee je toegang krijgt tot alle musea. En ben je nou een groot bordspelliefhebber? Let dan goed op, want morgen in de Martinikerk is Noorderspel. Noorderspel is een initiatief van Weerwar Spellen. En elke 2 jaar nodigen ze bordspellenuitgevers uit heel Nederland uit om hun nieuwe spellen te komen demonstreren. Wil je daar dit jaar ook de nieuwste spellen uittesten? Dat kan, want dat is morgen van 10 tot 6. En dan hebben ze de deuren geopend in de Martinikerk dus. En een ticket kan je halen voor €6. Wat je ook nog kan doen is lezen, sporten, wandelen of er lekker op uitgaan dit weekend. Het zijn de laatste weekenden van de zomer, dus probeer er nog even van te genieten. Al met al genoeg te doen dit weekend. Hopelijk zit er wat leuks voor je tussen. En heb je nog uitgaanstips voor volgende week? Stuur ze naar merlijnrobel@oogradio.nl. En dan gaan we luisteren naar Ordinary van Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: En dat was Ordinary van Alex Warren hier op Oog. En vanavond om 8 uur speelt FC Groningen thuis tegen PEC Zwolle. Heeft FC Groningen een goede kans om te winnen? En wat kunnen we eigenlijk verwachten tijdens deze wedstrijd? Ik ga het allemaal voor je achterhalen, want ik heb onze sportverslaggever Joey Keizer aan de lijn. Goedemiddag, Joey.
1: Een hele goede middag, Merlijn.
0: Yes, fijn dat ik je even kon spreken. Want ik heb een aantal vragen voor je. Want FC Groningen speelde... FC Groningen speelde vorige week door een later treffer van Tankstedt gelijk. Denk je dat hier ook 1 punt het meest haalbare is voor FC Groningen?
1: Ik denk dat er maar heel weinig mensen bij FC Groningen rondlopen die met een punt genoeg zullen nemen vanavond. In de eigen Euroborg. Tegen PEC Zwolle, dat vorige week een behoorlijk pak slaag kreeg van Feyenoord. Ja, denk ik dat 3 punten toch wel eigenlijk de verwachting zijn.
0: Ja, en natuurlijk, we hebben het goede nieuws gekregen dat FC Groningen zich heeft versterkt met Hans Hateboer. En Hateboer heeft een bak aan Europese ervaring en 13 interlands achter zijn naam. Denk je dat dit een speler is die je mist eigenlijk in dit jonge elftal? Die miste?
1: Qua profiel als ervaren speler denk ik dat hij behoorlijk veel toevoegt. Qua positie, ondanks het feit dat FC Groningen nu behoorlijk wat problemen heeft achterin. Kijk, zijn natuurlijke positie is natuurlijk wel rechtsback. En daar heeft Groningen er wel een aantal van. Er staat Jorg Schreuders nu sinds dit seizoen. Marco Rente heeft daar vorig seizoen gespeeld. En ze hebben natuurlijk ook nog Tyrique Messera. Dus ik ben wel benieuwd hoe FC Groningen er eigenlijk uit gaat zien op het moment dat Hans Hateboer een basisplaats heeft. Dus daar ben ik het meeste benieuwd naar. Dat hij met zijn ervaring dingen kan toevoegen aan de selectie, dat staat voor mij buiten kijf. En op het moment dat hij fit is, dan kan hij ook met zijn voetballende kwaliteiten iets bijdragen.
0: Ja, want hij is natuurlijk al speelgerechtigd tegen PEC Zwolle. Denk je dat hij hem gaat opstellen, denk ik?
1: Ik denk dat hij op de bank gaat beginnen. Ik denk wel dat hij minuten gaat maken. Ja. En dat gaat wel zorgen voor een bijzonder moment natuurlijk. Om dat voor eigen publiek te doen. Zo'n paar dagen nadat er toch deze transfer als een verrassing uit de lucht kwam vallen. Denk ik dat dat wel een bijzonder moment kan gaan zijn. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren, ja. Ergens in de tweede helft vanavond.
0: En wat vind jij nou van dat Hateboer terug is?
1: Ja, ik vind dat heel erg mooi. En ik hoop dat het ook een voorbeeld is voor andere spelers om terug te keren ooit bij FC Groningen. Dick Lukien grapte natuurlijk al even over Virgil van Dijk. Maar hoe tof zal het zijn als Virgil van Dijk besluit om zijn carrière af te sluiten met 1 of 2 jaartjes FC Groningen. Ja, hoe tof zal dat zijn? En ik denk dat zo'n transfer als Hateboer, als dat enigszins op een succes uitdraait, dat een mooi voorbeeld kan zijn van hoe dat kan.
0: En denk je dat Jorg Schreuders, wat gaat er nu met hem gebeuren? Wat denk jij?
1: Ik durf dat niet te zeggen. Ik kan me wel voorstellen, als ik Jorg Schreuders was en er zou met mij besproken worden van je nieuwe positie is rechtsback. En nog na de transfer deadline wordt er iemand gehaald die zijn hele carrière lang op die positie gespeeld heeft. Als verloren zoon wordt binnengehaald. Ja, dan zou ik me als Jorg Schreuders zijnde best wel eventjes achter de oren krabben.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Het voordeel voor Jorg is dat hij op meerdere posities in te zetten is. Ja. En volgens Dick Lukien kan Hans Hateboer ook centraal achterin en ook links achterin spelen. Dus ik denk als zij allebei goed genoeg zijn voor de basis, dat ze allebei zullen spelen. Maar op welke positie dat zal zijn, dat is natuurlijk wel heel erg interessant om dat te volgen.
0: Jorg hoeft zich niet zorgen te maken volgens jou.
1: Ik denk voorlopig voor een basisplaats dat Schreuder zich geen zorgen hoeft te maken, nee.
0: Helemaal goed. En tenslotte, wat denk jij dat het vandaag gaat worden?
1: Nou, dan zeg ik 2-0 voor FC Groningen.
0: 2-0. Nou, en wie denk je dat gaat scoren?
1: Van Bergen en Hans Hateboer.
0: Helemaal goed. Joey, je wordt weer vriendelijk bedankt. En heel veel plezier bij de wedstrijd.
1: Dankjewel en graag gedaan.
0: Hoi, ciao, ciao.

0: En dat was het Gym Class Heroes met Cupid's Chokehold. En we zijn aangekomen bij de klaag van vandaag. Want wat is er nou lekkerder dan klagen? Klagen over het weer, klagen over andere mensen, klagen over van alles en nog wat. In de klaag van vandaag stuur ik Hans Pettinga Golen op pad met een klaag. En gaat hij Groningers vragen of zij het eens zijn met deze klaag. De klaag van deze week is: hoe vervelend zijn muggen volgens de Groninger?
1: Attentie, dit is een servicebericht. De klaag van vandaag.
2: Je kent het allemaal wel. Midden in de nacht word je wakker van zo'n vervelend, zoemend geluid net iets te dicht bij een van je oren. Ja, en als je het licht dan aandoet, dan is hij weg. En zodra je het licht weer uitdoet, is hij weer terug. We hebben het over muggen in de klaag van vandaag. En vooral wat je doet met zo'n mug. Sla je hem meteen dood of vind je het eigenlijk wel gezellig, zo'n nachtelijk huisdier? We gaan het vragen aan de mensen in stad. Dames, wat doe je als je 's nachts een mug hoort in je slaapkamer?
3: Hem doodslaan.
2: Ja, dan spring je uit bed en je ramt hem meteen op los.
3: Ja, ja.
2: Want, wat is je oordeel over muggen?
3: Ik vind ze heel irritant.
2: What do you do when there's a mosquito in your room at night?
4: I try to sleep and if I can't, I just want to kill myself.
2: Yourself, not the mosquito.
4: The mosquito as well, but if he keeps running and I cannot see him, yeah, myself with the bzz, bzz, bzz.
5: Ja, ik woon hier niet in de buurt. Ik woon in het zuiden en bovendien op 2 hoog. Dus daar komen helemaal geen muggen meer tegenwoordig.
2: Er komen geen muggen in het zuiden van Nederland?
5: Niet op 2 hoog.
6: I do not do. I don't get the mosquito myself. I actually wake up my boyfriend. He's the one killing the mosquitoes for me. Yeah, I actually have quite a few mosquito bites right now. And I tend to have allergic reactions. And yeah, he's the hunter for me. So I'll wake him up. I'll be like,
2: is he good at it?
6: Oh yeah, he's really good. And the cat also sometimes joins. Yeah, every time she sees a bug, she's like, meow, meow. I want to catch it as well. So sometimes she'll be the one hunting the mosquito.
7: Lights on in the kitchen. And then the door open and then I hope the mosquito flies to the kitchen and I'm going to sleep.
2: Nou, je hoort het Marlijn, de meeste mensen in Groningen hebben een bloedhekel. See what I did there? Bloedhekel aan muggen. Ze slaan ze gewoon meteen helemaal plat. Maar er zijn ook mensen die het iets, ja, luchtiger opvatten. Dus mevrouw, als u 's nachts wakker wordt en u hoort het gezoem van een mug, wat gaat er door u heen?
8: Dan denk ik, het ligt mijn man naast me, oké. En dan hoef ik me geen zorgen te maken, want die wordt wel gestoken en ik niet.
2: Nee, want hoe noemde u dat nou net?
8: Hij is veel lekkerder voor muggen. Meerdere redenen heb ik mazzel met mijn man, maar dit is er één van.
9: Ja, wat gaat er omheen? Ik ben niet zo'n muggenzifter wat dat betreft. Maar als ik dat midden in de nacht wakker word, dan gaat het licht aan en dan pak ik het gelijk aan. En dan is het harde klap erop geven. Ja.
2: Nou, mogen duidelijk zijn, de Groningers hebben dus een hekel aan muggen en doen er alles aan om van deze vervelende beestjes af te komen. Aan de andere kant hebben we steeds minder muggen. Dat komt dan weer door klimaatverandering. Dat is een hele andere klaag. Dat gaan we nu niet doen. Ik vind zelf allemaal wel prima. Ik word namelijk op de gekke, een of andere manier, nooit gestoken. Ik zou zeggen, terug naar jou in de studio, Marlijn. En achter je.
0: Zo, daar schrok ik even. Ja, ik ben er blij dat mensen met me eens zijn, want de muggen, dat zijn toch gewoon echt ontzettend vervelende beesten. Ik woon op een woonboot en dat is dus bij het water. En daar heb je dus nog 10 keer zoveel meer last van muggen. Dus ik heb wel eens dat ik dan gewoon in bed lig en dat ik dan gewoon helemaal word lek geprikt, dat ik er helemaal onder zit. En dat is gewoon niet leuk. En heb jij nou een klaag? Stuur hem op naar marlijnrobel@oogradio.nl en wie weet behandelen wij wel volgende week jouw klaag.

0: En dat was een Bittersweet Symphony van The Verve. En het is 1-4. En dat betekent dat Met Marlijn in de middag er alweer op zit. Helaas, maar ik heb een hoop besproken waaronder het volgende. Hoe vervelend zijn muggen? Conclusie, de Groninger vindt het net zo vervelend als ik. Ook heb ik nog eventjes met Joey Keizer, onze sportverslaggever, vooruitgeblikt op de wedstrijd van vanavond van FC Groningen. Om 8 uur spelen ze namelijk tegen PEC Zwolle thuis. En ik was eigenlijk wel benieuwd of Hans Hatenboer, de nieuwe aanwinst van FC Groningen, al gaat spelen. Ook hebben we onderzocht voor je waarom vissen geen rimpels hebben. Nou, dat komt door hun schubben en omdat ze dus hun hele leven lang blijven groeien. Ja, en dat was Met Marlijn in de middag. We gaan nu door naar de reclame. En daarna gaan we verder naar de muziek.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd.

0: Weer een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
2: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Radio.

0: is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Op de Noordelijke Ringweg N370 tussen knooppunt Boterdiep en de afslag naar de Bedemerweg is vanmiddag een wiel losgeraakt van een aanhanger achter een personenauto. Hoewel het wiel losbrak terwijl de auto en aanhanger op volle snelheid waren, raakte er wonderwel niemand gewond. Het wiel kwam uiteindelijk tussen de eerste rijstrook en de middenberm terecht en is inmiddels verwijderd. Samen met de politie wachtte de eigenaar op afsleep van de aanhanger. Waterbedrijf Groningen wil dat er snel een verbod komt op PFAS. De stoffen waaronder TFA worden steeds vaker aangetroffen in bronnen voor drinkwater. Het kraanwater in Groningen is op dit moment nog veilig en voldoet aan de wettelijke normen. Het waterbedrijf maakt zich vooral zorgen over de toekomst. PFAS breekt nauwelijks af en is moeilijk en duur om uit het water te verwijderen. En daarom pleit Waterbedrijf Groningen ervoor om de vervuiling bij de bron aan te pakken en het gebruik van PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk te stoppen. Met de 4 nieuwe tentoonstellingen is komend weekend het eerste grote publieksmoment voor de nieuwe artistieke richting van het Groninger Museum. De 4 tentoonstellingen zijn The Architect and the Housewife, Cleaning the House, Building the Future. Deze gaat over kunstenaars die hun artistieke werk combineren met alledaagse taken. Playing House, deze gaat over de regels waarmee kinderen opgroeien en over regels die het waard zijn om te breken. Nieuw Licht 1, Annie Schultze, The Covenant of Pleasure, gaat over wat nodig is om een leven op eigen voorwaarden op te bouwen. Een nieuw licht op de collectie van de ploeg. En Keramikos 2, meer dan 300 keramische serviesstukken en bijbehorende tafelkleden. Tijdens het openingsweekend zijn er verschillende kunstenaars uit de tentoonstelling aanwezig. Verder zijn er dit weekend onder meer workshops, rondleidingen, gesprekken en performances in het Groninger Museum. Zaterdagavond sluit de 10e Groninger Museumnacht daarop aan. De gemeente Groningen blijft de stadjerspas zelf beheren met een eigen digitaal systeem. Dit systeem werd ontwikkeld nadat eerdere leveranciers failliet gingen en het oude systeem niet meer goed werkte. Sinds februari werkt het nieuwe systeem volledig en is het volgens de gemeente goedkoper en op sommige punten beter dan het oude systeem. En daarom stopt de gemeente met het onderzoek naar een externe leverancier. De komende tijd wordt het systeem verder uitgebreid en er komt onder andere een digitale stadjerspas voor op de smartphone. En er wordt voor gezorgd dat de pas weer volledig online aan te vragen is. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt. Lokaal is er kans op wat regen. Het is zo rond de 17 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4. In de nacht ligt de minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt en valt er zo nu en dan lichte regen. De maximumtemperatuur schommelt rond de 19 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
5: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
7: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Op de Noordelijke Ringweg N370 tussen knooppunt Boterdiep en de afslag naar de Bedemerweg is vanmiddag een wiel losgeraakt van een aanhanger achter een personenauto. Hoewel het wiel losbrak terwijl de auto en aanhanger op volle snelheid waren, raakte er wonderwel niemand gewond. Het wiel kwam uiteindelijk tussen de eerste rijstrook en de middenberm terecht en is inmiddels verwijderd. Samen met de politie wachtte de eigenaar op afsleep van de aanhanger. Waterbedrijf Groningen wil dat er snel een verbod komt op PFAS. De stoffen waaronder TFA worden steeds vaker aangetroffen in bronnen voor drinkwater. Het kraanwater in Groningen is op dit moment nog veilig en voldoet aan de wettelijke normen. Het waterbedrijf maakt zich vooral zorgen over de toekomst. PFAS breekt nauwelijks af en is moeilijk en duur om uit het water te verwijderen. En daarom pleit Waterbedrijf Groningen ervoor om de vervuiling bij de bron aan te pakken en het gebruik van PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk te stoppen. Met de 4 nieuwe tentoonstellingen is komend weekend het eerste grote publieksmoment voor de nieuwe artistieke richting van het Groninger Museum. De 4 tentoonstellingen zijn The Architect and the Housewife, Cleaning the House, Building the Future. Deze gaat over kunstenaars die hun artistieke werk combineren met alledaagse taken. Playing House, deze gaat over de regels waarmee kinderen opgroeien en over regels die het waard zijn om te breken. Nieuw Licht 1, Annie Schultze. The Covenant of Pleasure gaat over wat nodig is om een leven op eigen voorwaarden op te bouwen. Een nieuw licht op de collectie van de ploeg. En Keramikos 2, meer dan 300 keramische serviesstukken en bijbehorende tafelkleden. Tijdens het openingsweekend zijn er verschillende kunstenaars uit de tentoonstelling aanwezig. Verder zijn er dit weekend onder meer workshops, rondleidingen, gesprekken en performances in het Groninger Museum. Zaterdagavond sluit de 10e Groninger Museumnacht daarop aan. De gemeente Groningen blijft de stadjerspas zelf beheren met een eigen digitaal systeem. Dit systeem werd ontwikkeld nadat eerdere leveranciers failliet gingen en het oude systeem niet meer goed werkte. Sinds februari werkt het nieuwe systeem volledig en is het volgens de gemeente goedkoper en op sommige punten beter dan het oude systeem. En daarom stopt de gemeente met het onderzoek naar een externe leverancier. De komende tijd wordt het systeem verder uitgebreid en er komt onder andere een digitale stadjerspas voor op de smartphone. En er wordt voor gezorgd dat de pas weer volledig online aan te vragen is. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt. Lokaal is er kans op wat regen. Het is zo rond de 17 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4. In de nacht ligt de minimum temperatuur rond de 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt en valt er zo nu en dan lichte regen. De maximum temperatuur schommelt rond de 19 graden.

0: Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom aan Toomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren.

0: De mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Radio. Hier zijn uw presentatoren, Ron en Willy.
1: Ja, hallo. Ja, de overgang liep niet helemaal soepel.
2: Nee, ik zag je al kijken. Zouden eigenlijk niet meer zeggen dat het niet meer soepel ging lopen.
1: Mensen horen dan dat je denkt, die jingle die hoorden we maar voor de helft.
2: Normaal horen we ook nog een ander gedeelte.
1: Ja, maar dat geeft verder niks. Hey Willy.
2: Hey Roem.
1: Hey. Welkom luisteraars op de vrijdagavond bij Pride FM op O-Radio. En alweer bij de 56ste aflevering.
2: Ja joh, ja. Ga maar door.
1: Het is we zitten goed in de 50+.
2: Wel leuk. Wel goed dat we in die 50+ zitten.
1: Precies, precies.
2: Precies wat ik wilde. In de 50+ ook iemand uitnodigen van...
1: De 50+.
2: Exact.
1: Ja, sorry, we zijn van... We hebben inderdaad... Zometeen gaan wij uitgebreid in gesprek met Marjet Bos. Onze gast van vandaag. Een icoon als het gaat over de roze 50+. Ja, je fronst wel, maar... Ja. Dat is, ja, als je zoekt op roze 50+, dan kom je jou wel tegen, hoor. Dus dat,
2: maar exact.
1: Goed, daar gaan we straks uitgebreid verder over hebben. Ook over de roze loper en muziektheater. En we gaan ook proberen even contact te krijgen met iemand die op de Grote Markt nu is. Want op dit moment, is er een solidariteitsactie op de Grote Markt gaande voor LBT+ mensen in Turkije. Vorige week allemaal razzia's. Invallen, gedoe.
2: Mensen weten
1: vrijdagavond, 6 uur.
2: Nou, luister naar Proud FM.
1: Het regenboogprogramma op O-Radio.
2: Hier zijn uw presentatoren.
1: Goed.
2: Wat?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet waarom dat kan, maar het ging. Geef verder helemaal niks.
2: Nee, precies. Nou, dit was ook zo'n soort inval. Zo'n zoete inval van heftigheid.
1: Zo is het.
2: Daar is het geen zoete inval en ook niet.
1: Nee, helemaal niet. Heftigheid. Nee, dat is heel veel heftigheid gaande.
2: Ik begreep dat inderdaad net van jou, dat het op de Grote Markt nu...
1: Een actie gaande is en een bijeenkomst. Dat steunen we natuurlijk ten harte. Omdat het is nog nooit gecriminaliseerd geweest in Turkije. Maar nu gaan alle kanten, lijkt allemaal die kant op te gaan. Dus dat is best wel heel erg heftig.
2: Ja.
1: We gaan naar muziek. We gaan naar Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Lekker hoor.
1: Ja, lekker, ja. Hè? Dit is een lekker nummertje, toch?
0: Ja, ja, ik zei tegen jou, wanneer is dit nummer? Maar het is
1: gewoon, van 2026, ja.
0: Begin dit jaar of zo.
1: Even kijken. Het is sinds mei op nummer 1 in Nederland. En ruim 11 weken heeft het de nummer 1 plek vastgehouden. Heeft de zomer van 2026 gedomineerd.
0: Kiek eens even.
1: Zingen ze nou, dan zo.
0: Mooi, ja.
1: En mooi, hè?
0: Ja.
1: Wat ook mooi is, Mariette. Okay, waarom gaat, doen we bijna nooit in het Gronings?
0: Nee, maar dat ken je wel, ja.
1: Ken wel.
0: Wedding Night of dat.
1: Jawel, hè? Ja. Jawel, hè? Ja. Wacht, oh, gunst, die moet jij wel openzetten natuurlijk. Zo,
0: oh ja, hoppakee. Dat is wel handig dan.
1: Dan kunnen we ook met jou praten. Hey, Mariette.
2: Ja, hi.
1: Hi.
2: Mooie.
1: Ja, want als ik het goed begreep, ben jij geboren in Veendam.
2: Ja.
1: Oldambt.
2: Ja. Nee, Veendam is Veendam.
1: Veendam is Veendam.
2: Veenkolonie.
1: Veenkolonie, ja. Ja. Nee, Winschoten en dan omgeving, dat is Oldambt. Sorry.
2: Ik woon in Oldambt.
1: Ja, je woont in Oldambt, dat was het. Welkom.
0: Ik kom toch tegen van jou, Ron, want jij komt zelf.
1: Ik kom op Pekel.
0: Op Pekel.
2: Oh, Pekel.
1: Ja, Pekel
0: de Roegbeinder.
1: Dat was je wil.
2: Precies.
1: Maar welkom bij Proud of Hem. En wat voor voornaamwoorden mogen we voor jou gebruiken?
2: Dus, zij.
1: Haar. Helemaal goed. En jij... Ik noem jou een icoon, maar je bent van de Roze 50+. En even voor de mensen die geen idee hebben wat de Roze 50+ inhoudt, wat moeten ze zich daarbij voorstellen?
2: Ja, dat is een landelijke stichting die aandacht vraagt voor de situatie van met name LHBTIQ+ ouderen. Oftewel regenboogouderen, vind ik makkelijker om te zeggen.
1: Ja.
2: En dat doen ze op verschillende manieren. Door hun belangen te behartigen. Door naar zorg- en welzijnsinstellingen te gaan. En te zeggen van, hey, heb daar eens aandacht voor. Want veel regenboogouderen hebben toch angst om zichzelf kenbaar te maken. Als ze zorgafhankelijk worden. Maar ook al daarvoor. Dat is natuurlijk ook uit onze geschiedenis wel bekend. Mm-hmm. Ik ben zelf ook, nou ja, zullen we zeggen, een senior van 75 bijna.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat is met name wat wij doen. En de stichting is landelijk en heeft ongeveer 80 vrijwilligers... die zich dan ambassadeur noemen voor Roze 50+. En die dan in alle plaatsen in Nederland actief zijn... om daar met name aandacht voor te vragen.
1: Ja.
2: En ook wat heel belangrijk is... is ontmoetingsmogelijkheden te creëren voor LHBT-ouderen.
1: Ja.
2: Waar ook niet-ouderen welkom zijn, hoor, om dat maar gelijk te zeggen. Vooral hier in de provincie Groningen. Van harte welkom bij onze ontmoetingsmiddagen.
0: Wij kunnen er best eens heen, dat zei ik eerder ook al eens.
1: Ja.
0: Ja, ik ben helemaal geen 50. Nee, en jij wel, Willy, ga jij maar heen. Maar jij kunt dus ook gewoon heen.
1: Ik mag dus mee.
0: Ja.
1: Ik mag naar binnen.
2: Nee, maar ze zijn al heel veel.
1: Ja.
2: Voor iedereen. Bijvoorbeeld in Eemsdelta, dus in Delfzijl, maandelijks iedere tweede maandag, zondag van de maand, zondagmiddag. Daar is een ontmoetingsmiddag voor iedereen in het station. En die is heel gezellig. Dat is echt heel erg leuk om naartoe te gaan.
0: Nou, dat moeten we sowieso doen.
1: Dan gaan we dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Ik ga mee.
0: Oké, top.
1: Ik durf het aan. Helemaal naar dit.
0: Ja.
1: Je bent inderdaad veel bezig met inderdaad voor de zorg kijken. Van hoe zorgen we dat veilig is en blijft voor ouderen ook. Maar dus ook dus dat soort ontmoetingsdagen. En wat is één keer per maand dus. En wat wordt dan besproken? Wat komt dan aan bod?
2: Verschillende plekken. Het wordt ook op een verschillende manier vormgegeven. In Groningen en de stad heb je de Roze Salon. Dat is ook op de tweede middag. Zondagmiddag van de maand. En dat is puur ontmoeten. Dat is gezellig. En soms organiseren ze iets. En dat geldt ook voor de andere ontmoetingsmogelijkheden. Je kunt ze gewoon vinden op de website www.roze50+. Maar ook van het COC Groningen en Drenthe staan ze ook genoemd. Ook de ontmoetingsmogelijkheden. Hier in de provincie, niet alleen in de stad, maar juist ook in de provincie. In Rode is er eentje. Op het Hoge Land in Winsum zijn er zelfs twee. Eentje die is vertrouwelijk op een dinsdagmiddag, één keer in de maand. Waar mensen die het nog angstig vinden om uit de kast te komen. Niet alleen, maar die kunnen daar op een makkelijke, laagdrempelige manier naar binnen stappen.
0: Maar
2: er is ook
0: toch,
2: een regenboogcafé waar gewoon iedereen naartoe gaat.
0: Het is gewoon zo dat er ouderen zijn die gewoon eigenlijk nog steeds niet uit de kast zijn gekomen misschien... of ook dat helemaal niet durven, zeg maar. Die daar soort van letterlijk ook wel angst op hebben om dat te doen. Tenminste, daar heb ik op een gegeven moment iets over gelezen... dat het best wel heftig kan zijn voor iemand... om bijvoorbeeld ook in een verzorgingshuis of zo te komen.
2: Ja. Soms zijn ze ook wel al een kleinere kring uit de kast... Ja. Maar vinden ze het heel eng om zorgafhankelijk te worden, ook in de thuissituatie, om zorgverleners over de vloer te krijgen.
0: Ja.
2: Omdat ze gewoon bang zijn dat ze dat er zonder meer wordt aangenomen dat ze hetero zullen zijn. En dat ze vragen krijgen of aannames krijgen waartegen ze zich niet, zou haar zullen zeggen, kunnen verweren.
0: Ja.
2: Wat ze lastig vinden. Want als jij eerlijk zegt, hè, je hebt de foto van je overleden partner daar staan. En de zorgverlener die zegt, oh, tegen die meneer van, is dat uw broer? Of wie is dat? Ja. Of zo, dan zeggen ze vaak, dat is mijn broer. In plaats van dat ze durven te zeggen,
1: partner is.
2: Dat is mijn partner.
1: Ja.
2: Omdat ze bang zijn dat ze dan niet de goede zorg zullen krijgen. Dat weet je natuurlijk niet van tevoren.
1: Nee.
2: Maar zij, aangezien, nou, zij hebben natuurlijk in hun leven wel het een en ander meegemaakt aan afwijzing.
1: Ja.
2: En dat risico willen ze niet meer lopen als ze oud zijn, kwetsbaar, afhankelijk en jezelf niet meer zo goed kunt verdedigen. En dat is heel begrijpelijk natuurlijk. En daarom vinden wij het heel belangrijk dat zorginstellingen op voorhand ook kenbaar maken dat zij LHBTI, ik noem het vriendelijk zijn.
1: Ja.
2: Dat iedereen daar welkom
1: inclusief
2: is. Dus ook regenboog senioren.
1: Ja.
0: En daar zijn natuurlijk nog veel meer ambassadeurs voor nodig.
2: Ja, nou en of.
0: Ja.
2: In Groningen. En nou, regio Noord-Nederland. Dat is eigenlijk Groningen, Friesland en Drenthe. Friesland hebben we er niet één. In Drenthe hebben we er één. En in de provincie Groningen hebben we er vier. En er kunnen echt nog veel meer bij. Dus als mensen gewoon het leuk vinden, laat ze gewoon contact even opnemen. Kijk op de site www.50plus.nl.
1: Ja, maar het is echt belangrijk. Want ik zit ook zo over na te denken van, ja, stel, ik zou zelf in een verzorgingstehuis terechtkomen als transman. En ten eerste al van dat je denkt, oh, je wordt opeens door iemand gewassen.
0: Ja, dat, precies.
1: Ik kan me best wel druk maken, denk ik van, oh ja, durf ik naar een sauna toe?
0: Ja,
1: dat zijn van dat soort dingen. Ja. En dan denk ik, ja, dan word je helemaal overgeleverd voor je gevoel.
0: Ja.
1: Het lijkt me heel spannend. En dat vind ik al spannend. En ik ben dan niet opgegroeid in de tijd per se dat al helemaal lastig was.
0: Ja, precies.
1: En dan heb ik het al even zo gezegd. Ja. Ik kan me dat best indenken. Ik denk, jemig.
0: Ja.
1: En ik kan me ook dan indenken van, ja, als ik op een gegeven moment stel, ik zou Alzheimer of zoiets krijgen, dan zou je ook eventueel op een gegeven moment weer naar het punt komen dat je weer in de kast.
2: Ik ken die verhalen hoor. Ik ken ze, transpersonen. Inderdaad, die juist voor dat soort situaties heel erg angstig zijn.
1: Ja.
2: En ik weet, ik ken ook de verhalen dat zorginstellingen daar niet en zorgverleners daar niet op voorbereid worden.
0: Ja.
2: Ik ken het verhaal van een stagiaire die een keer iemand zou wassen. En daarachter kwam toen ze die mevrouw uitkleedde dat die mevrouw trans was. En hij huilend, een soort van geschrokken, is weggegaan.
0: Ja,
2: en dat is voor die stagiaire heel pijnlijk, want die wist dat niet van tevoren.
0: Nee,
2: en voor de mevrouw ook natuurlijk.
1: Ja, precies,
2: en ze heeft haar excuses aangeboden. Maar zo'n situatie die kan gewoon voorkomen worden.
1: Ja,
0: want zo'n stagiaire, daar kunnen we ons zelfs ook in inleven.
1: Ja.
0: Dat snappen we ook
2: absoluut
0: wel.
2: Ja. Zeker.
0: Ze is super nieuw en je bent hartstikke jong en je zit er net wat. Ja, dat is ook gek of zo.
2: Ja.
0: En tegelijkertijd willen wij natuurlijk graag naar de regenboogkant kijken, naar de regenbooggemeenschap daarin. Van ja, wat kunnen we dan doen, zeg maar, om dat te bereiken? En 50 plus is daar eigenlijk dus echt voor opgezet.
2: Ja, Roze 50 plus.
0: Sorry, Roze 50 plus.
2: Want die 50 plus is een politieke partij.
0: Ja,
2: dat
0: hebben we net zo
1: 50 plus.
0: Ik ben ook 50 plus. Oh ja, maar ik ben ook roze natuurlijk.
2: Ja, nee, maar die is daar speciaal voor opgericht.
0: Ja.
2: Omdat het inderdaad toch ook wel te maken heeft met heel erg met onze geschiedenis. Hè, van, wij zijn jong, wij waren jong en er was nog geen televisie. Er was helemaal niks, nachts, geen internet natuurlijk. Dus wij hebben het allemaal zelf moeten uitzoeken.
1: Ja.
2: En als je dan ouder wordt, dan wil je dat niet weer opnieuw moeten.
1: Nee.
2: En wil je niet opnieuw die angst voelen van, hè, van vroeger. Van, toen was het eng om voor de eerste keer te zeggen van dat je, voor mij, dat ik op vrouwen val. En die wil ik later niet weer opnieuw voelen. Dus dat moet voorkomen worden. En nou, daar zijn echt wel mogelijkheden voor.
0: Ja.
2: Als zorginstellingen daartoe bereid zijn om daar in ieder geval qua energie wat in te investeren. Dat kost niet handenvol geld.
1: Nee,
2: goed instrueren.
1: Daar moeten gesprekken over zijn.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En dat is, ik ga even een brugje bouwen naar het nummer wat jij aangevraagd hebt. Want ik vind dat heel erg passend. Want je hebt Geef me de moed heb je aangevraagd.
2: Ja. Ja.
1: En wat is, ik kan me daar Bas wat bij voorstellen waarom je dat hebt gevraagd. Maar wat is voor jou de reden dat je zei van, nou, dat nummer wil ik graag.
2: Ja, nou, dat is een nummer dat wordt ook gezongen door Mark Pepping in mijn voorstelling. Bij de voorstellingen die wij doen. Ik ben wie ik ben en iedereen zichzelf. En in die voorstellingen vertellen, en ik ben wie je bedenkt, vertellen regenboog senioren een eigen verhaal. En voor ieder verhaal wat daar verteld wordt, is moed nodig.
1: Ja.
2: Het zijn verhalen die raken aan wie zij zelf zijn en hoe het was vroeger. Wat zij meegemaakt hebben. Wat het moeilijk maakte voor hen om zichzelf te kunnen zijn. Dus geef mij de moed. Ik wens het iedereen toe. Iedereen, hoor. Je hoeft er niet alleen LHBT voor te zijn. Iedereen die een misstand tegenkomt, dat hij de moed heeft om zich daartoe te verhouden en een stem te verheffen.
1: Geef me de moed van Jenny Arian. Ja.

0: En dat was Blinding Lights van The Weeknd. Dat is trouwens dat het langst genoteerde nummer ooit in de Billboard Hot 100. Heeft 90 weken. De Hot 100. Heeft 90 weken in de chart gestaan.
1: Zo.
0: 90 weken. En hij had bewust had hij een aantal van die synth geluiden erin gedaan om aan AHA's Take On Me te doen denken.
1: Ah, ja.
0: Ja. Oh. Huh? Ja, wist jij niet, hè?
1: Nee.
0: Ik ook. Aha. Ik voor... Was dat een aha-momentje?
1: Ja, dat was een aha-momentje, ja. Oké. Okay.
0: Oh, werkelijk waar. Goed. Mariet.
2: Ja.
0: Hi. Nou, we hadden hiervoor natuurlijk even een gesprekje voordat we de uitzending ingingen. En toen vertelde je dat jij ook naar Nigeria bent geweest. Dat is vast niet voor... Ja, je kijkt... Nee? Wel. Ja.
1: Niet voor
0: Verlossen 50+. Dus.
1: Nee.
0: Maar we hadden het erover, want zus, die...
1: zus. Het kwam er wel goed uit nog. Ja, Willy, jouw zus. Ja.
0: Het kwam heel belabberd uit. Ja, jouw zus, onder andere, heeft een relatie gehad met een Nigeriaan. En ja. De kinderen ook dan Nigeriaanse afkomst.
1: Ja.
0: Maar die zijn er op een gegeven moment ook geweest. Maar dat het daar...
1: Nog niet zo lang geleden trouwens. En het is daar echt best wel heel erg lastig voor mensen vanuit de regenbooggemeenschap om überhaupt naar voren te treden. Die komen echt er niet vooruit.
0: Bestaat een soort van niet, toch?
1: Nee, eigenlijk. Exact. Ja, het is een soort van niet bestaand.
2: Ja, de doodstraf staat er ook op.
0: Ja, dat is echt erg. Het is toch zo bizar. Ja.
2: Ik vond het ook heel. Ik heb mezelf ook heel ongemakkelijk gevoeld, moet je zeggen, daarvoor.
1: Ja, hè?
2: Want ik merkte daar pas hoe belangrijk het is dat je helemaal jezelf kunt zijn. Hè?
0: Ja.
2: Kijk, er is altijd. In het verleden was er bij mij een deel wat eigenlijk niet gezien mocht worden. Mijn lesbisch zijn. Althans, ik was bang dat als dat gezien werd, dat ik dan in zijn geheel zou worden afgekeurd, hè? Afgewezen. En ik realiseerde me daar hoe belangrijk dat deel is voor mijn eigen geluk, voor mijn welbevinden. Hè? Ja. Dat er wel mag zijn.
0: Precies.
2: Dat vond ik heel confronterend. Ja.
1: Ja, want zo dachten wij dus ook een beetje door over... In Nederland heb je ook wel echt verschillende culturen door het land heen. Ook zeg maar eigenlijk het noorden is toch wel weer een beetje anders dan het westen. En is dat ook dat wij Roze 50+, zeg maar, dat ook wel naar voren komt... dat daar verschil in is, in gebieden?
2: Nou, heb ik niet zo het gevoel, moet ik zeggen.
1: Nee.
2: Kijk, alles gebeurt natuurlijk altijd in Amsterdam. Mm-hmm. Dat is wel een irritatie die wat dat er gaat.
0: Snap ik wel.
2: Want ook als 50+ Nederland is gezeteld in Amsterdam. En men gaat er al heel gauw vanuit dat wij al met z'n allen wel naar het westen toe komen om allerlei dingen te vieren.
0: Ja,
2: te
0: maar
2: vergaderen.
0: Dat is toch zo'n ding.
2: En dat is altijd. Dat is altijd.
1: Zo raar. Ja, we kunnen wel van Groningen naar Amsterdam gaan, maar als Amsterdam naar Groningen moet komen, dan is het ineens heel ver. Ja.
0: En dan zeggen ze wel, dit, kom je helemaal daar vandaan? Oh, wat een reis.
2: Ja.
0: Ja, dat zijn we op zich gewend. En voor jullie zou het exact dezelfde reis zijn. Ja.
2: Nou, als ze naar ons toe komen, moeten we eigenlijk een uur later beginnen. Ja. Ja. Maar dat doen we niet.
0: Nee.
2: Maar goed, dat is heel herkenbaar. En dat ook heel veel Noorderlingen, LHBT'ers, toch naar het westen toetrekken.
0: Ja.
2: Jongeren vooral. Omdat ze toch het idee hebben dat ze daar makkelijker zichzelf kunnen zijn. En daar heb ik nou wel het idee dat er een soort tegenbeweging op gang is gekomen. Dat het westen toch niet meer zo fijn is om ook als jongere jezelf te zijn. En misschien hier nog wel, in het noorden, wat veiliger.
1: Ja zeker Groningen wel, heb ik het idee.
2: Ja, daar hoor je toch nog niet heel veel. Ik hoor niks in ieder geval.
1: Nee, precies.
2: Alleen sociale media is natuurlijk wel weer heel actief. Maar dat is overal zo.
0: Ja. Maar ik kan me wel weer voorstellen dat er ook wel weer echt wel wat verschil zit tussen de stad en het platteland.
2: Ik weet het niet.
0: Nee. Nou ja, ik zit zo terug te denken. Denk van als ik aan Oude Pekela terugdenk, toen ik daar opgroeide, dat ik denk dat voelde wel anders dan Groningen toen ik daar ging studeren.
1: Ja.
0: In het algemeen al wel, maar ik denk ook voor dat stuk van iets meer ruimte om jezelf te mogen zijn. Maar dat valt dat
2: misschien
0: mee.
2: Heeft het ook met je levensfase.
0: Ja, dat kan ook wel uitmaken.
2: Ik zou het best wel lastig vinden. Ik weet het niet. Ik heb daarvoor ook te weinig contacten met middelbare scholieren.
0: Tuurlijk.
2: Generatie.
0: Maar ik kan me voor ouderen ook wel weer voorstellen dat ook wel van nog wat meer dat doe maar normaal.
1: Ja, want Ja, zeker. Waar ik zo net nog wel aan moest denken, ook al eerder. We hebben natuurlijk wel met Stef dat hij af en toe langskomt. En ja. Dat we daar dan even gesprek mee hebben. En die dan wel weer langer heeft gewerkt. Ook met mensen die dan weer bijvoorbeeld in de zorg moeten werken. Hè, dus vanuit de schoolopleidingskant, als het ware. En dan de mensen die eigenlijk in de ouderenzorg terechtkomen. Nee, niet alleen de mensen die dan dat werk gaan doen, maar ook degene die er gewoon in belanden, omdat je oud en versleten bent, even om het zo te zeggen. Nou, dat klinkt ook weer heel naar. Wat is dit? Maar dat komt, ik vind namelijk, het wordt allemaal steeds strammer en vervelender. Daar hadden we voor die tijd ook nog even over. Maar dat vind ik ook al dat ik dat merk. Dus dan ga je toch een beetje zo praten. Maar is daar ook een goede connectie of zo tussen, zeg maar, voor, ja, hoe moet ik het zeggen? Dus dat jongeren eigenlijk ook wel weer meekrijgen hoe moeilijk dat is voor ouderen vanuit de regenbooggemeenschap. En andersom dus ook. Snap je, ik heb het idee dat dat soms anders ook te lang of zo gescheiden blijft.
2: Er is een kloof, absoluut. En ja. Kijk, wat wij wel doen, of wat ik dan ook doe, ik geef al gastlessen aan zorgverleners. En soms ook op opleidingen.
1: Dus oh ja.
2: Vaak
1: ja.
2: voor specialisten ouderengeneeskunde. Ze zijn dus alweer wat ouder. Maar ik merk dan wel dat zij er nog nooit over nagedacht hebben hoe dat nou voor ouderen is.
0: Nee, hè?
2: Nee. En ook LHBT-jongeren. Wij hebben wel eens in een voorstelling meegemaakt dat in de pauze een dominee naar ons toe kwam, een jaar of 40. Ze zei, ik ben lesbisch, ik ben getrouwd met een vrouw, ik heb kinderen. Ik heb hier nog nooit bij stilgestaan dat de situatie van ouderen, van LHBT-ouderen, heb ik er nooit over nagedacht. Ik schaam me kapot, zei ze. Maar
0: Ja, maar als je daarvoor is dus die zichtbaarheid ook zo belangrijk.
2: Heel belangrijk.
0: Die voorstellingen die jij medemaakt, die muziek, theater voorstellingen, om daar inderdaad die verhalen te vertellen, zodat je het ook, want anders kom je daar ook niet bij.
2: Nee.
0: Of dan ga je daar niet over nadenken als je die gesprekken daar niet over voert.
2: Ja, ik doe de voorstelling in zorgcentra zelf. En dan vertel ik de verhalen en afgewisseld door bijpassende liedjes. En Ik ben wie ik ben is een theaterproject eigenlijk. En daar zijn de regenboogsenioren zelf die hun verhaal vertellen, ook afgewisseld door liedjes. Dat heb ik ook in elkaar gezet. Dat doen we met dezelfde zanger. En dat is ook wel voor onszelf bedoeld. En voor onze allies. Want ik vind het zo belangrijk. Hè. Die A is niet alleen voor aseksueel, maar ook voor de allies. Want we hebben ze gewoon zo nodig. Die bondgenoten, onze medestanders. En die voorstellingen, daarvan merk ik ook dat het hen ook heel veel doet. Er komen dus mensen uit mijn vriendenkring die niet LHBT zijn. En die zijn helemaal verbaasd over wat ze horen. En daarom zou ik ook heel graag willen dat juist die voorstelling waar ouderen zelf vertellen ook in theaters te zien zou zijn. Hè? Zo jammer dat daar blijkbaar te weinig
0: een breder publiek aangesproken zou moeten worden eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja, want jullie hebben op 11 oktober gaan jullie ook een voorstelling in Nieuwe Pekela. Ja. Dat is dan de internationale Coming Out Day ook.
2: Ja, precies.
0: In Nieuwe Pekela.
2: Dat is Ik Ben Wie Ik Ben.
0: Ja.
2: In de Lutherse Kerk, dat is Westerstraat 1 in Nieuwe Pekela. En we beginnen om 2:30. Om 2:00 is iedereen al welkom om even lekker in te lopen en wat te drinken. De toegang is gratis. Internationale Coming Out Dag. De gemeente Pekela biedt deze voorstelling aan.
0: Nou, wat
2: helemaal
0: goed.
2: Geweldig. En dat is dus een middag met verhalen en liedjes en gezellig napraten ook nog.
0: Nou, dus als we hem willen zien, dan moeten we dan komen kijken.
2: Ja. Dus dat is 11 oktober, zondagmiddag 11 oktober, 2:30 beginnen we.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Als we, ik zal straks even de agenda erbij pakken. Eens kijken of we kunnen.
2: Kom vooral.
0: Nou, heel fijn. Dan gaan we daar naar. En wie weet kunnen we tegen die tijd ook nog eens, als we geweest zijn, dan kunnen we het nog eens over hebben. Inderdaad.
2: Ja.
0: Of even bellen met jou bijvoorbeeld.
2: Dat zou leuk zijn. Ja.
1: Sowieso. Dat vind ik echt heel erg leuk.
0: Ja. You love it?
1: Yes. Okay. I love it. Me love it.
0: Ja, you love it. Ja, I love it. I Charlie XCX ga ik namelijk aanzetten. Ja, ik vond het gewoon mooi. Nou maar, komt-ie.
3: Oog Radio.
0: Ja, moet ik wel de goede aanzetten? Ja, komt-ie hoor.

0: En dat was I Love It van Charlie XCX. En dat was Willy die even vergat
1: lekker
0: dat de microfoon alweer aan stond.
1: Er doorheen te lullen.
0: Dat geeft helemaal niks. Wat wie hot van mijn koort.
1: Hola.
0: Goed, en ik zei al van we gaan proberen contact te leggen met een van de organisatoren van de tegenreactie of een solidariteitsactie. En we hebben contact, als het goed is, met Siren Aronsoy. Hi Siren.
2: Hi, Ron. Hi. Thanks for having me.
0: You are very welcome. Thanks for being here. And I just got a message from you that the whole thing is currently, like, I'm calling it a thing. The rally, you call it, is over and that it went well.
2: Yes. We gathered at 5:30 and about a crowd of around, I would say, 50 people showed up. Yeah, we read a statement in relation to what has been happening over the past week in Turkey and chanted some slogans and connected with the wider community here in Groningen. So it was very empowering and we're really grateful for everyone who showed up.
0: Oh, well, that's amazing. And just to get a bit of an idea, let's pretend like we have not heard anything about what's going on in Turkey right now. Could you give a bit of a short explanation of why this is necessary right now?
2: Yes, of course. So on the 12th of September, so that last Saturday, there was a major crackdown across the country against LGBTQI plus associations, spaces, activists, human rights activists and individuals. Many of them have been detained. Over 80 people have been arrested on bogus charges of prostitution, drug use and profanity. All the social media platforms have been blocked and the associations at the moment are shut down. And these associations are like lifelines to LGBTQI plus individuals across the country in a climate where LGBTQI plus people have been the target of the current government for some time now. There is a plan called the family, whatever, I forgot what it was called. It's just like so absurd, where LGBTQI plus are said to be threatening Turkish traditions, values, morality, and so on and so forth. And so now they've become the target of the government. And this is the biggest kind of crackdown that has happened in a while. And it's a real blow to the struggle, to the movement. We're really worried about our friends who are behind bars, whether they're getting the care that they need, mental, physical, and otherwise. And yes, we demand their release immediately.
0: Yeah, because you are originally from Turkey, right?
2: Yes, I'm Turkish.
0: Yeah, you're Turkish, yes. Because it must be so scary to not know how they're doing and that they're suddenly in prison. That must be insane.
2: Yes, it's very, very scary. I mean, queer folks in Turkey are used to living under, you know, the government's eye, let's say, and it's part of everyday life, this oppression. This is very, very big, and it's very scary. And I don't know. Everyone is kind of trying to make sure that they are released somehow, but the news also has been kind of blocked. Mainstream media is obviously not reporting on this, or they are in a way that demonizes these people and put them further in danger. So we're trying everything we can to keep some sort of communication channel open and putting pressure on the government to release these people immediately.
0: Yeah. Thank you so much for sharing this with us. Our thoughts are with you in this. Like it's I cannot wrap my head around it.
2: Thank you so much, Ron, for giving us a platform.
0: Of course.
2: We appreciate it.
0: Thank you so much, and take care, and all the best.
2: Thank you. Have
0: all
2: a good
0: right.
2: show. Bye.
0: Thank you. Yeah. Bye.
1: Oh.
0: Jemig, jongens. Hi. Ik vind het heftig, hoor.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Dan ga je toch wel van huilen.
0: Ja, ik merk ook dat ik dan echt denk van, ik kan daar niet eens... Dat, ja, ik vind het heel absurd idee dat je na het gewoon even korte vertaling een beetje... Nagaan.
1: Ja, dat wij dat hier zouden hebben.
0: Dat je opeens na het, opeens 80 mensen huppakee de gevangenis in gegooid.
1: Ja, en dan... ze zegt natuurlijk wel van, wij zijn het al een beetje gewend in die zin.
0: Ja, wel iets meer.
1: Niet gewend om in...
0: Nee, maar wel wat voorzichtiger en wat meer over je schouder heen kijken. Hoe, wat kan ik?
1: Al onder het oog van de overheid die op ons
0: precies.
1: Let. Precies. Meer, ja, oh, vreselijk.
0: Maar beinvallen en inderdaad allerlei kanalen stopgezet om maar...
1: Heel naar.
0: Nee, ik kan er niet bij.
1: Nee.
0: Okay. Ik vind het nu, en dit is altijd zo'n lastig moment... dat je denkt, ik een ding naar het volgende...
1: Ja, maar dat moet gewoon, hè?
0: Moet gewoon.
1: Dat is, ja, dat doe je gewoon even.
0: Ik ga dat gewoon doen en dat ga ik ook nog ongemakkelijk maken... want ik doe het ook nog met een jingle. Want Mariette zei dat ze een weetje voor ons had, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus die ga ik even deze weer uit de kast halen.
3: Jullie dat weten dan, want hon weet het niet... Wil je dat weten dan, want hon weet het niet.
0: Hoi, hoi. Hoi. Ah, dat was alweer even geleden. Ja,
1: ja dat is die, ja.
0: Mariette, vertel.
4: Ja, nou, ik heb een vraag. Vroeger hadden we het over homo en lesbisch. En toen werd de beweging verbreed bij biseksuele, transpersonen enzovoort. Maar we hadden altijd over homo en lesbisch. En de afkorting... is LGBT of LHBT. En weet jij, Willy, waarom dat de L voor aanstaat?
0: Oh, ik weet, volgens mij weet ik dit.
1: Nee, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Maar ja, help ons.
0: Ja, maar ik weet het niet zeker, dus vertel maar.
4: Ja, oké. Ja. Nou, het stamt vanuit de AIDS-epidemie in de Verenigde Staten.
1: Oh ja.
4: Werden de homoseksuele mannen werden echt heel erg veroordeeld als zijnde de schuldigen van die epidemie. Werden ook slecht verzorgd. Dat was natuurlijk ook het verhaal in de tijd in het begin dat het heel erg besmettelijk zou zijn. En toen zijn de lesbische vrouwen die zijn opgestaan en die hebben de mannen verzorgd.
1: Ja.
4: En hebben ook actie gevoerd. Dus die tegenbeweging van dat het allemaal de schuld van de mannen zou zijn... van de homoseksuele mannen, hebben er een aantal dingen aan het licht gebracht... ook die gewoon niet klopten rondom dat verhaal. En als waardering voor het feit dat die lesbische vrouwen... zo in de bres gesprongen zijn en ook concreet geholpen hebben... voor die homomannen hebben zij in de Verenigde Staten LGBTI... en dat hebben wij in Nederland overgenomen, LHBTI.
0: Ja. Dat is een van de weinige plekken waar de vrouwen voorop worden gezet.
4: Ja. Nou ja, precies.
0: Ja. Ja, en ik heb ook het gevoel, ook voor de transgemeenschap... dat daar ook de lesbische gemeenschap daar echt ook wel... heel erg ondersteunend in is en supportive in is. Dat is ook al wat ik wat meekrijg.
4: Nou, uit mijn eigen ervaring merk ik... en ik voel dat zelf ook heel sterk. Want ik hoor... Ja, ik heb vaak gemerkt dat homo mannen niet zo bereid zijn... om ook voor transpersonen op te komen. En ik heb dat zelf dus heel erg sterk van wel. Zo van, ze horen erbij. En het is nog een stuk moeilijker, vind ik ook... dan dat wij het hebben als lesbisch en homo en mannen. En ik heb zelf ook wel die indruk... dat de lesbische vrouwen wat uitgesprokener zijn... en wat meer steun... willen bieden en voor ze opkomen. Dat denk ik zelf ook wel.
1: Echt mooi. Dank deze je wel. Vraag. Echt een mooi feitje ook.
0: Ja.
1: Want, ik wist het niet, dus ik ben helemaal weer erbij
0: Het was inderdaad meer een... ik had het niet zo... Ik had sowieso niet zo kunnen vertellen, absoluut
1: niet.
0: Heel
1: mooi.
0: Nee, dank je wel.
1: Dit is wat wij bedoelen.
0: Exact.
4: Ja. Geschiedenis.
0: Ja. Zo is het.
1: Ja. Superfijn.
5: Wat is er te doen deze week? Nou, Willy, dat zal ik jij vertellen, ja.
0: Sowieso, daar begin ik even mee. Zondag 11 oktober, internationale coming out day, regenboogconcert. Ik ben wie ik ben in de Lutherse Kerk, Nieuwe Pekela. 2:30 is gratis met Mariette. Een kleine coming out show in de kunstkantine in Groningen is ook die dag. Donderdag 25 september, queer coffee meeter bij Loehoe. Dus die is elke vrijdag houden, maar ik noem hem gewoon af en toe weer eens. Maandag 22 en vrijdag 25 september zijn open trainingen van de roller derby in Groningen. Kun je gratis proberen, alle genders zijn welkom, 16+. En ik dacht van, Willy, we hebben toen in de Pridebus... hebben toen zo'n roller derby persoon gesproken. Nu zijn er open momenten om daarheen te gaan.
1: Oké. Nou, perfect.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik zie nu wel twee dezelfde data op verschillende dagen. Of heb je dat wel anders opgelezen dan hoe het hier
0: ik staat? Zei van dat het maandag 22 en vrijdag 25 open trainingen waren.
1: Ja, dat is oké. Okay.
0: Bedoelde jij wat anders?
1: Nee, dat is dan toch vrijdag 26.
0: Dat is inderdaad correct.
1: En donderdag 25 heb je namelijk ook. Nou ja,
0: maakt niet uit. Wat kan ik wel?
1: Ja, ik had het ook even moeten checken, hè?
0: Nee, joh.
1: Nee, tuurlijk wel.
0: Ja, okay.
1: Ik ben ook verantwoordelijk.
0: Nee, we doen het ermee. En ja. Ik zet het anders wel even goed en juist op onze Instagram.
1: Is goed.
0: Komt hier Natasha Bedingfield met een ritten.
1: Oké, okay. Leuk.
0: Als het goed is.
1: Lijkt me wel.
0: Ja, daar was hij.
1: Hier.

0: Natasha Bedingfield met Unwritten. We zijn alweer aan het eind, Wil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is wat. Nee, dat is toch gek eigenlijk.
0: Ja, maar dat is echt wel... Ik zat altijd van denken, nou hè, hoezo is het alweer tijd? Maar wij zijn de volgende week weer.

0: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
1: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
4: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
3: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan de Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
4: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in gevangenis niet goed werkt.
3: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Oog Radio.

0: met het NOS-journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
1: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
0: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: In Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
0: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.

0: down. But you can't go wrong.
1: Oh, radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

lucht. Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niet voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.